0: te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een activiteit van Proef de Krimpende Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 23 mei in het Pinksterweekend organiseert Proef de Krimpende Waard een gezellige oogst- en streekmarkt bij het streekmuseum Krimpende Waard in Krip aan de IJssel. Tijdens deze lente-editie presenteren tientallen voedselmakers uit de omgeving hun heerlijke streekproducten aan het publiek. Zo is er een grootse uitstalling van zuivelproducten, siropen, jam, honing, appelsap, vlees, boerderijijs enzovoort enzovoort. Maak kennis met de makers, kom proeven en beleven. De markt op zaterdag 23 mei is van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags bij het Streekmuseum Krimpende Waard. U weet het adres, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel.

0: regio-info.
1: Word vrijwilliger bij de brandweer. De brandweer Haastrecht zoekt nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger word je onderdeel van een hechte ploeg, volg je een opleiding en sta je klaar voor de mensen in je eigen dorp wanneer dat nodig is. Kijk voor alle informatie op www.wordbrandweer.nl. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Dag van het kasteel in het teken van liefde. Dag luisteraars, tijdens het aankomende Pinksterweekend op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 mei presenteert Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht een bijzondere expositie rondom het thema liefde. Met deze tentoonstelling sluit het museum aan bij het landelijk evenement Dag van het Kasteel, die dit jaar dus in het teken staat van de liefde. Beleef het allemaal mee in het Pinksterweekend. U kunt dat terecht dagelijks van 11 tot 5.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de 2 toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna 4 parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpduzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpduzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: info. Dit is Vlist.
1: Dag luisteraars, op 30 mei is er weer een gezellige, leuke en vooral ook leerzame dag vol boeren natuurbelevenissen tijdens Dit is Vlist. En wel van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags op het adres Westvlisterdijk nummer 17 in Vlist. Met een bodemspeurtocht, een vogelspotavontuur, slootgeheimen en een rondje erf en land. Het gebeurt allemaal op 30 mei in Vlist.

0: regio-info.
1: Kom in actie voor Alzheimer Nederland. Dag luisteraars, kom in actie voor Alzheimer Nederland en fiets samen mee tegen dementie. Dit gebeurt op zaterdag 20 juni aanstaande. De stad is bij Goudasfalt aan de Goudrakse Dijk. Kijk voor meer informatie hierover, righttoremember.nl. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl. She's crazy like.

0: Regio-info.
1: De negen dorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De negen dorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer. En verder zijn er nog drie fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluit om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft twee tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste bul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met 30 juni exposeert Aart Verduin met een 12-tal van zijn werken in de bibliotheek van Bergambacht, welke u vindt aan de Pleinstraat nummer 4. U bent van harte welkom tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknippendewaard.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Lekker Britsen. De Brits Club Schoonhoven biedt tot en met eind augustus elke woensdagmiddag in de Overkant aan de Wal 34 in Schoonhoven gelegenheid tot Britsen. Deelname staat open voor iedereen. U bent van harte welkom vanaf 1:15. De kosten bedragen €3 per persoon.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Het is bijna klaar. Zaterdag 30 mei aanstaande worden de nieuwe schansen van de Postelclubvereniging Vlist officieel geopend. Ook dan worden de eerste wedstrijden gehouden. Binnenkort hoort u meer op RTV Krimperwaarts.

Info, de Nationale Zilverdag. Dag luisteraars, komt steeds dichterbij. Maandag tweede Pinksterdag is het de 40ste editie van de Nationale Zilverdag in Schoonhoven. Het gehele centrum wordt deze dag omgetoverd tot één grote smederij en goud- en zilversmidwerkplaats. De organisatie heeft ditmaal gezorgd voor een aantal verrassingen. En ook een aantal veranderingen voor op Schoonhoven de drukste dag van het jaar. Kom ook langs en geniet van het aloude ambacht. De 40ste editie van de Nationale Zilverdag, tweede Pinksterdag, van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een bericht voor liefhebbers van fietsen. Dag luisteraars, zaterdag 23 mei organiseert Tourclub De Waterrenner de Oude Maastocht. Gekozen kan worden uit afstanden van 45, 75 of zelfs 125 kilometer. De start is bij Eetcafé De Krimpenaar in Krimpen aan de IJssel. Kosten voor deelname €5 per persoon. Dit is inclusief een kop koffie of thee bij de start. Meer informatie of meedoen? Kijk op de website tcdewaterrenner.nl.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: info.
1: Samen zingen is leuk. Popkoor Schoonhoven houdt op dinsdag 19 mei een open avond. En dat gebeurt allemaal in Barak. Belangstellenden zijn welkom om te luisteren en mee te zingen. De avond begint om 7 uur en er is koffie met wat lekkers. Dus u bent van harte welkom.

info. Een bericht van Theater Concordia in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 23 mei treden de Wieners op in Theater Concordia in Haastrecht. Ze brengen rock'n'roll en country uit de jaren 50 en 60. Begin op 7:15. De kaarten kosten €15 en zijn te bestellen via theaterconcordia.nl.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
3: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
2: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
4: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
2: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Echt niet vandaag. Dag luisteraars, van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni... organiseren de bibliotheek, de gemeente en de politie... alle drie in de Krimpenerwaard... verschillende activiteiten tijdens de actieweek Echt niet vandaag. In deze week worden de inwoners bewust gemaakt... van de gevaren van digitale criminaliteit. En ze worden geholpen weerbaarder en zekerder te worden op internet. Er zijn onder andere diverse activiteiten in de bibliotheek in de Krimpenerwaard. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni, Echt niet vandaag.

0: info.
1: Een oproep van de bloedbank Sanquin. Dag luisteraars, Sanquin, de bloedbank in Nederland, zoekt dringend nieuwe bloed- en plasmadonoren. Bloed geven, goed voor jezelf en goed voor een ander. Kijk voor meer informatie op sanquin.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een nieuwe expositie in Haastrecht. In het museum Gemaal de Hoge Boezem in Haastrecht is er een nieuwe expositie. Big Five, van grote snoek tot kleine watervloo. De expositie is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, maar zeker met name voor de gezinnen met kinderen. De openingstijden kunt u vinden op www.gemaalhaastrecht.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
3: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
2: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
4: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
2: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een bericht uit Vlist. Dag luisteraars. Komende donderdag 21 mei is er weer een informatiepunt Digitale Overheid. Dat gebeurt in ons honk aan het Julianenplein 26 in Vlist. U bent van harte welkom van 10:00 tot 11:30. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: Info.
1: Een midzomeravondconcert in Krimp aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de 8e maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimp aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis. Het begint om 8:30.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een oproep van de bloedbank Sanquin. Dag luisteraars, Sanquin, de bloedbank in Nederland, zoekt dringend nieuwe bloed- en plasmadonoren. Bloed geven, goed voor jezelf en goed voor een ander. Kijk voor meer informatie op sanquin.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
2: Het cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
4: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
2: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie: Gert van den Berg. Goedemorgen, Krimpenerwaard.
6: Goedemorgen.

0: Zo is dat een hele goede morgen allemaal. Het is maandag. Het is 18 mei. Het is 9:05. En dit is RTV Krimperwaard met Goedemorgen Krimperwaard. Tot de klok van 12 uur. En het is elke werkdag tussen 9 en 12 uur. Hartstikke leuk. Ik neem aan dat Adrie weer terug is. Die was er vorige week even tussenuit. Maar hij zal er ongetwijfeld weer aanschuiven, denk ik. Straks om 10 uur hier bij Goedemorgen Krimperwaard. We hebben een stapel berichten meegenomen naar de studio. Weer wat leuke muziek, hoop ik. En als u zegt, nou joh, draai eens wat anders. Of ik heb even een mededeling. Ik wil even wat laten weten. Ik heb nieuws. Nou, geef het even door aan RTV Krimperwaard. Dat kan gewoon via de mail naar redactie@rtvkrimperwaard.nl. Kan ook gewoon even gezellig even bellen naar de studio. 0182-89-0182. Ik zie nog even staan dat ik net nog even langs de thermometer ben gelopen. Het is op dit moment 11 graden in Bergambacht. Het is gelukkig droog. Ik heb het afgelopen weekend een beetje gefietst en zo. Het was altijd halen en brengen. Dan schijnt soms het zonnetje even. Dan was er weer een regenbui. Ja, die regen is natuurlijk wel goed voor de tuinen, zeg maar. En voor de weilanden. Maar ja, als je vrij hebt en je wel een stukje fietsen of een stukje wandelen, dan is het altijd wat minder. Ook als het dan nog een beetje koud is en zo. Dus we hopen dat het allemaal wat warmer gaat worden. We hopen dat nog te horen van onze weerman Gerard van der Stelt. Ja, rare dingen gebeuren er in Nederland. Steken ze zomaar de auto van je broer in de fik. Allemaal van die rare dingen, allemaal van die hooligans. Ik snap het allemaal niet. Als je toch gezellig naar een voetbalwedstrijd wil, dan ga je toch lekker voetballen kijken. Dan ga je er niet, nou ja, zal het er maar niet over hebben. Ja, dat is een beetje frustratie soms wat je kwijt moet. Maar goed, dan zijn we hier. Ja, dat moeten we maar niet doen op de radio, denk ik. In ieder geval, we hopen dat je erbij blijft. Tot 12 uur op zijn minst. En je kan hem gewoon 24 uur per dag aanhouden. Want er gebeurt van alles bij TV Krimperwaard. Op radio, tv en internet. Dus zeer zeker de moeite waard om hem aan te houden.
1: Het is lente bij RTV Krimperwaard. De familiezender bij uitstek. Goedemorgen, Krimperwaard.
0: Hij begint een beetje zachtjes, maar hier is de man die het nogal druk heeft deze week. Hij moet nog, geloof ik, 7 of 8 keer optreden in de arena. Hier is Harry Styles.

0: Ik hoorde wel dat hij er niet helemaal goed bij stem was en dat ze hoopte dat het beter zou worden. Ja, als je soms niet goed in je vel zit, dan kan dat wel eens gebeuren in ieder geval. Maar als er zoveel mensen naar je zitten luisteren, moet het toch wel goed zijn. Nou, laten we hopen dat hij nog even een paar paracetamolletjes heeft genomen of misschien een lekker bakje koffie.
1: Hé hey Gert, wil je nog een lekker bakje koffie?
0: Ja, doe er nog maar één. We lusten er nog wel eentje hier op deze maandagmorgen. Even een raar bericht vind ik eigenlijk, want een 67-jarige vrouw is zondag overleden na een aanval van een kudde koeien in Oostenrijk. Ze was samen met haar man aan het wandelen toen de dodelijke aanval plaatsvond. Haar echtgenote raakte zwaar gewond. Ik wil zeggen, een koe, wat doet een koe nou? Is toch een hartstikke aardig beest, maar ja, ze hebben soms natuurlijk wel horens. En als ze je natuurlijk een beetje op de horens neemt, ik weet het niet helemaal. Maar in ieder geval, ja, allemaal niet zo goed. Dus ook met een koe moet je opletten. Ze zeggen ook altijd, ja, een dier kan je nooit vertrouwen. Dus houd het een beetje in de gaten, want je weet het maar nooit. Hier is José Feliciano om 11 over 9.

0: José Feliciano uit 1968 alweer. Een leuk plaatje. En Relight My Fire. En dat allemaal om 14 over 9. We zeggen de tijd nog maar een keertje. Voor het geval je ergens moet zijn op een bepaalde tijd. Of je ligt in bed. Je denkt, nou, we doen nog een minuutje. En opeens is het 10 minuten later. Houd het een beetje in de gaten. De politie heeft 74 verdachten van oplichting geïdentificeerd dankzij een grootschalige campagne tegen bankhelpdeskfraude en nepagenten. Daarvoor zijn de beelden van 100 verdachten gedeeld. U heeft ze misschien wel op tv gezien. De leeftijd van de verdachten varieert tussen de 14 en 42 jaar. Van de 74 verdachten waarvan de identiteit bekend is, hebben 34 zichzelf gemeld bij de politie. De andere 40 zijn door tipgevers herkend. 4 verdachten zijn aangehouden omdat ze niet kwamen opdagen voor een verhoor of meerdere strafbare feiten in beeld waren. Ja, al is het nog zo snel, al is de leugen nog zo snel, dat wil ik zeggen, de waarheid achterhaalt dan wel. Ja. Je weet het maar nooit, voordat je het weet, ja, zijn ze er toch wel achter. Dus ja, begint er helemaal niet aan. Weet je wel, wat heb je er dan om mensen een beetje af te pissen en dat soort dingen? Ga gewoon werken voor je geld. Dat is heel verstandig. En dan, ja, dan pluk je zelf ook de feiten en de vruchten van. En dan word je zelf misschien ook nog een beetje blij van.
1: De Tolwijkse kermis. Van oudsher een traditie.
2: Dit jaar 2 toppers van Oranje uit hun evenementenshow. Namelijk de trompetist Jeffrey Parmentier en de zanger Henk Dissel.
3: U komt er ook van 's morgens 10 tot 12 uur. Gezellig.
2: Tweede Pinksterdag op het Dorpsplein in Stolwijk.
0: Ik zit er druk op een knop en er gebeurt niks. Dan draaien we lekker een plaatje. Dat moet ook kunnen. Hier is Amerika en Sister Golden Hair.

America en Mrs. Golden Air, we zijn erachter gekomen wat er aan de hand was. Er stond weer eens een knopje niet goed. Ja, dat kan gebeuren. Dan heb je hier nou, wat zal het zijn, 150 knopjes of zo. En ja, en dan staat er stiekem wel eens eentje verkeerd. Ja, dan moet je goed in de gaten houden. Was waarschijnlijk nog niet helemaal wakker toen ik hier aankwam in de studio. Je droomhuis gevonden, dan ben je er nog niet. Hoewel de huizenmarkt iets afkoelt, werd in het eerste kwartaal van 2026 gemiddeld nog 3,7% overboden. Alsof je geen andere keuze hebt. Wie een huis wil, moet meedoen aan die overboedingsgekte. Ja, je moet gewoon overbieden. Dat blijkt uit de cijfers van de makelaarsvereniging NVM. In het eerste kwartaal van dit jaar werd 67% van de woningen boven de vraagprijs verkocht. Ja, het is toch eigenlijk van te gekken eigenlijk. En dan denk je dat je er een kan betalen en dan red je het net weer niet. Rare tijd leven we. De Engelbewaarder, daar hebben we hem. We gaan hem nog eens even draaien hier op de radio.

Hij is er zelf door gered. Dat was hij dus schoenmaker. Of hoe heet je ook alweer? Even kijken hoor. Marco Schuitmaker. Ja, ik moet wel goed zeggen allemaal natuurlijk. Maar ik was die hoes alweer kwijt. Had ik weer ergens neergelegd. Ja. Het is nooit chaotisch bij mij in het programma. Het ligt hier allemaal netjes op de tafel, zeg maar. Dus ik kan het goed in de gaten houden allemaal. We hebben nog een berichtje over Barbara Streisand. Want die is aanstaande zaterdag niet aanwezig op het filmfestival van Cannes. Om de Gouden Palm in ontvangst te nemen. Want die krijgen ze. Maar ze zit nog met een knieblessure. En ze mag van de dokter niet komen. Dus ze is alweer 83, zie ik hier staan. En ze zal hem ongetwijfeld krijgen. Ze zal hem ongetwijfeld even opsturen. Maar in ieder geval, dan weet je even hoe het zit. Ze kan er helaas niet naartoe.

0: geschreven door de Bee Gees. Dat was Barbara Streisand, 83 jaar. En ze wint nog steeds een prijs. Je houdt het er niet van over. En leuk allemaal, je hoort het allemaal hier bij RTV Krimpen de Waard.
1: Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpen de Waard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpen de Waard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.
0: Gewoon doen, dat is voor het goede doel.
2: Goedemorgen.
0: Oh, goedemorgen, fijn dat je luistert. Ik had net al een bericht over, ja, over een beest, over een paar koeien. Nu heb ik weer een bericht over een beer. Want een beer heeft een man gedood in een Bulgaars natuurpark. Net buiten de hoofdstad Sofia. Op het lichaam van de man zijn sporen gevonden van een vrouwtjesbeer en haar jong. Ja, dat heb je natuurlijk weer. Als er beesten jonger hebben, dan zijn ze heel attent. En dan, voor je het weet, dat heb ik mijn zwanen ook wel eens gezien. En dan was er een zwaan met een paar kleintjes en dan wou iemand een foto maken. Ja, dan komt die zwaan er al met die vleugels en dan moet je geen klap meer krijgen. Want ik heb me wel eens laten vertellen, ik heb het zelf nooit meegemaakt, dat als hij bijvoorbeeld tegen je arm al slaat, dat hij een gebroken arm kan slaan. Want daar zit nogal wat kracht in. Dus ja, ik zei het net al, ja, beesten zijn nooit echt helemaal te vertrouwen. Dus kijk altijd een beetje uit. We gaan Sweet Caroline draaien. Hier is Neil Diamond om bijna 9:30.

garandeert altijd succes als je deze op een feestje draait of zo. Iedereen zit mee te lallen. Het is gewoon een lekkere plaat. Dat allemaal op maandagmorgen in Goedemorgen Krimperwaard bij RTV Krimperwaard. Ja, die gaan misschien wel eens op vakantie. En denken wel eens van, nou, we zullen naartoe gaan. Ja, tegenwoordig is dat natuurlijk hartstikke duur met een vliegen. Maar ja, er zijn best wel eens mensen die willen naar Cuba. Alleen ja, Cuba is het ook allemaal niet zo best. Want wijken zitten soms 22 uur zonder stroom. En wie een hartaanval krijgt, mag hopen dat de ambulance nog genoeg benzine heeft. De situatie op Cuba wordt steeds nijpender door de Amerikaanse blokkade. Het communistische regime staat steeds meer onder druk. Ja. En of die druk misschien ooit te veel wordt dat daar weer een nieuw regime aan de macht komt. Ik weet het niet in ieder geval. Maar let even op als je daar naartoe gaat. De sigaren schijnen wel heel erg lekker te zijn daar. En ze rijden in hele oude auto's. Dat is misschien best wel leuk om te zien. Maar het is er allemaal niet zo best als je dat allemaal hoort.

alles. Een bosje bloemen doet het altijd goed. Ja, de dames die houden er wel van als je een bosje bloemen meeneemt. Maar dan moet je wel de goede kleur meenemen. Want daar heb ik nog eens problemen mee. Dat ik altijd precies de verkeerde meeneem. Maar ja, ja, je moet het toch een keer leren. Maar schijnbaar bij mij is dat niet zo. Ja, luisteraars, we hebben nog een berichtje. Want bij een tankstation langs de A28 bij het Gelderse Putten is gisterenmiddag een confrontatie geweest tussen voetbalsupporters. Daarbij raakte één persoon gewond en werd een auto in de brand gestoken. Ja, je houdt het niet voor mogelijk en die auto was van mijn broer. Tja, wat betreft,

radio. En het dondert en het bliksemt. Nou, we hebben wel wat raar weer gehad de laatste dagen. Maar goed, daar kunnen we helaas zelf niks aan doen. Dat is maar goed ook. En als het goed is, hebben we straks, binnen 10 minuten denk ik, onze weerman aan de telefoon. En die kan wat meer vertellen wat het weer gaat doen. Of het een beetje leuk wordt, ook met de Pinksterrand. We hebben dus natuurlijk straks weer de Pinksterkermis in Stolwijk. We hebben de Zilverdag in Schoonhoven. Er gebeurt weer van alles, dus je hoeft de Kripperwaard niet uit, want er gebeurt van alles. En als je lekker op je fiets springt en het is lekker weer, dan komt het allemaal goed. We gaan gauw op plaat draaien en dan gaan we eens kijken wie je er belt.

0: in een melting pot hier bij TV Krimpraat. Ja, luisteraars, we hebben hem al net even vertoond. Dus we halen hem gelijk maar even in, onze weerman Gerard van der Stelt.
1: Het weerbericht met Gerard van der Stelt.
0: Gerard, een hele goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Gert.
0: Ja, de laatste dagen hebben we toch best wel wat regen gehad. En een beetje kou en een beetje wind. En blijven we dat voorlopig zo houden? Want ik zei het net al, we hebben de kermis straks. We hebben de zilverdag, er gebeurt van alles. Daar kunnen we best wel lekker warm weer bij gebruiken. En ook droog weer, denk ik. Krijgen we dat?
2: Ja, je kan je korte broek en je t-shirtjes alvast tevoorschijn halen.
0: Kijk.
2: Want het is gigantisch mooi. Het wordt denk ik ook zomers. Bijna tropisch warm, maar het wordt echt heel warm. En dat gaan we eigenlijk al beleven vanaf aanstaande woensdag. Dan gaat de temperatuur al een beetje oplopen, maar dan vallen er nog steeds wel buitjes. Net zoals vandaag, ook dan kans op buien, met name vanmiddag. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. Temperatuur blijft alles niet erg hoog. 13, 14 graden, al ietsjes hoger als het afgelopen week einde. Want we hebben leven ver onder onze stand met de temperatuur. En dat gaat nog, ook morgen is dat nog het geval. Ook dan 14 graden, met name in de middag toch weer van tijd tot tijd behoorlijk wat buien. Kan ook nog weer een klap onweer erbij zitten. Maar de wind die is dan al lang naar het zuiden gedraaid en dan komt er wat warmer lucht naar ons toe. Dat merken we eigenlijk op woensdag al. Dan gelukkig wat meer ruimte voor opklaringen. Want die zijn er vandaag en morgen maar minimaal, maar woensdag al beduidend meer. En dan gaat ook de temperatuur een beetje omhoog. Die komt dan in de buurt te liggen van de 17 graden. En eigenlijk is dat de start van een hele mooie durende periode van ik denk wel anderhalve week. Waarbij de temperatuur op zaterdag al rond de 25 graden ligt.
0: Zo.
2: En dan donderdag is je dan 20 en vrijdag zo'n beetje daartussenin zo'n beetje 22, 23 graden. Niet al te veel wind. Dus ik denk dat een hele hoop mensen in één keer denken, wat is er een keer warm. En die warmte, dat wordt nog een beetje versterkt. En dat komt omdat we hebben een hoger drukgebied. Dat gaat ten noorden van Nederland liggen. Zo'n beetje in eerste instantie boven Centraal-Europa, later boven Zuid-Scandinavië. En dan komt er een oostelijke stroming te staan. En dan komt de continentaal lucht naar ons toe. En dan is dat gewoon warm, dat is droge lucht. Geen neerslag. En dan hebben we denk ik zondag al temperaturen boven de 25 graden. En dat geldt, zoals het er nu uitziet, ook voor de tweede Pinksterdag. Dus, nou, dat is dan heel anders als bijvoorbeeld Hemelsvandag, waarbij je bijna de ijsmutsen op moet zetten. En moet je nu bijna in je zwembroek als je naar de kermis gaat. Want het wordt gewoon warm. Het is weinig wind. Wel een heel klein briesje, maar dat is alleen maar lekker. En een heel klein kansje op een buitje in de nacht van zaterdag of zondag. Maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Dat is iets wat tussen twee hoge drukgebiedjes doorperst. En dan blijft dat mooie weer. Ja, als je aan jou de vraag, want jij hebt natuurlijk altijd de vakantie nu.
0: Maar
2: ja, als je vakantie zou nemen, dan zou ik de week van Pinksteren nemen. Want de hele week, nou, we waren boven de 25 graden. En pas aan het einde van de maand, dan gaat de wind een beetje naar het westen. En dan krijgen we wat meer wisselvalligheid en temperaturen die rond de 20 graden liggen, wat eigenlijk de normale waarde is voor de tijd van het jaar. Dus even nog door de zure appel heen bijten. Dat is dan met name vandaag en morgen. Woensdag wordt het dan een heel klein beetje beter. En vanaf donderdag dan gaan we de loftrompet spelen. Want dan wordt het fantastisch weer. En dat gaat door tot over Pinksteren. En nog een week verder.
0: Nou, hartstikke mooi, Gerard. Daar zijn we heel blij mee op deze maandagmorgen. Horen we jou morgen nog bij Adrie?
2: Zoals het eruit ziet, denk ik het wel, ja.
0: Oké, we gaan het horen. Hartstikke bedankt, nog een hele fijne maandag.
2: Oké, succes.
0: Tot ziens, doei doei.
1: De Spoorwijkse kermis, van oudsher een traditie.
3: Dit jaar twee toppers van Oranje uit hun evenementenshow. Namelijk de trompetist Jeffrey Parmentier en de zanger Henk Dissel.
4: U komt toch ook? Van 's morgens 10 tot 12 uur. Gezellig.
3: Tweede Pinksterdag op het Dorpsplein in Stolwijk.

Agda en de Munnik. En binnenkort treden ze op in Gouda, in de Schouwburg. Ik zag toevallig die borden staan. Dus als je daar een fan van bent, dan moet je nog maar eens even kijken op de website van de Schouwburg in Gouda. Transavia moet flink bezuinigen vanwege onder meer de miljardeninvesteringen in de nieuwe Airbus-vliegtuigen en ja, de hoge prijs van de kerosine. De luchtvaartmaatschappij sluit niet uit dat door banen verloren gaan. Wat dat betreft, ja, het is een beetje een rare tijd. Maar goed, laten we maar hopen dat die oorlog snel voorbij is. Maar als je het zo ziet, dan maakt men zich niet zo druk. Maar ja, Trump dan, die denkt van het komt wel goed allemaal. En ja, in Amerika zelf zijn ze ook niet tevreden. Dat zag ik dan weer op tv. Wat dat betreft, we gaan het afwachten. We moeten allemaal een afwachtende houding aannemen. Want je weet maar niet hoe het gaat. We gaan een Duitse plaat draaien van Marianne Rosenberg. Ich bin wie du. Uit de jaren 70.

0: Marianne Rosenberg, Ich bin Widu. Uit de jaren 70 hier bij RTV Krimpenerwaard.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar RTV. En we zijn er nog eventjes tot 12 uur. Zie dat er goed nieuws is voor Nederlands met een AOW-uitkering. Want ze krijgen meer vakantiegeld. Dat wordt over 3 dagen overgemaakt. En dat zou wel eens 20% hoger kunnen zijn dan een jaar geleden. Wat daar de oorzaak van is, weet ik niet. Maar is altijd mooi meegenomen. Maar ja, dat AOW is altijd natuurlijk... Daar kan je nog een beetje op vertrouwen. Maar met een pensioen heb je toch altijd dat het afhankelijk is van de beleggingen die men doet. Het pensioenfonds. Dus ja, de ene keer kan het hoog zijn, de andere keer laag. Je weet het nooit. Maar in ieder geval, als je maar een beetje ongeveer weet wat er binnenkomt, dat is toch wel belangrijk, denk ik. Want ja, dat wil je toch wel even weten. Want je bent er toch een beetje afhankelijk van, natuurlijk. Zo is het toch, ja.
2: Adrie heeft net zijn auto geparkeerd. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ochtendgloren met muziek, informatie en alles wat er ter tafel komt. Gezellig. Snabbel en Babbel zijn bij elkaar. Gert en Adrie. Goedemorgen, Krimpenerwaard.
0: Ja, goedemorgen, Krimpenerwaard. Ik was een beetje erg enthousiast, want hij is er nog niet. Ik dacht het, maar het is een andere auto. Dus we moeten nog even afwachten. Maar waarschijnlijk komt hij morgen wel. We gaan de suite draaien met Funny Funny.

0: En Fanny Fanny hier bij RTV Krimperwaard. 6 op de 10 Nederlandse huishoudens zijn van plan minder geld uit te geven door de stijgende prijzen voor energie en brandstof. En waar gaan ze dan het eerste op bezuinigen? Dat staat hier toch: vakanties en uitjes in de horeca. Ja, het is nou helemaal zo. Ja, ik nam deze week ook nog even een lekker biertje op het terrasje. Ja, als je een beetje een speciaal biertje wil. Ja, en ze zullen het ongetwijfeld nodig hebben voor alle kosten die ze hebben. Maar 6 euro is niks. Ja, als je met z'n tweeën bent en je neemt er nog een bakje bitterballen bij, ja, dan ben je toch zo 20 euro kwijt. En heb je dat er nog wel voor over? Dat is natuurlijk weer de vraag. Dat moet je zelf beoordelen.
1: En het laatste nieuws uit de regio hoort en ziet u niet alleen op de radio en tv, maar ook online. rtvkrimpenerwaard.nl

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Abel Offers, Albert Heijn Schoonhoven en Albert Heijn Wiersma.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat.

0: De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van 3/4 de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Het is lente bij RTV Krimpenerwaard. De familiezender bij uitstek. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Jan Smit op de radio.
1: Hey, gezellig. Adrie heeft net zijn auto geparkeerd. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ochtendgloren met muziek, informatie en alles wat er ter tafel komt. Gezellig. Snabbel en Babbel zijn bij elkaar. Gert en Adrie. Goedemorgen, Krimpenerwaard.
0: Ja, goedemorgen allemaal. En Adrie, een hele goede morgen. Het is weer even een paar weekjes geleden.
2: Zeker. Ja. Even ouze.
0: Ja, dus. maar alles gaat goed met je?
2: Nog wel.
0: Nog wel? Nou, ik zag net al, je hebt alweer een voordeeltje. Want je krijgt 20% meer vakantiegeld bij je AOW.
2: 20%?
0: Ja, dat netto. Net was tot klas dat ik net voor te lezen.
2: Maar
0: dus,
2: jij zei net, als je speciaal biertje op het terras wil drinken, dan bedoel...
0: Waar ja, je, het is zo weer op.
2: Ik bedoel, het geld moet rollen, hoor, dat vind ik wel. Maar ja, tegenwoordig gaat er wel een belangrijk deel van het geld de verkeerde kant op, zal ik wel zeggen.
0: Ja. Maar heb je daar zelf invloed op, ja of nee?
2: Maar goed. Kijk, je kan natuurlijk ook Dagobert Duck gaan spelen en alles oppotten.
0: Ja, nee, maar je kan het toch niet meenemen.
2: Het is maar net waar je goed bij voelt natuurlijk. Ja. En zoals Nico Haak zei, uw laatste jas, meneer, die heeft geen zakken.
0: Nee, dus houd daar rekening mee. Wel genieten, maar zorgen dat je wat achter de hand hebt. Zo is het een beetje, denk ik.
2: Prachtig, ja.
0: Maar was het nog druk op de weg?
2: Zeker niet.
0: Zeker niet.
2: Dat wil zeggen, niet meer dan normaal. Ik was waarschijnlijk iets vroeg. Ik was net alles voor.
0: Oh.
2: Want toen ik terugkwam, dezelfde route. Toen was het de tegenovergestelde route. Was dus wel behoorlijk bezet. Dat wel. Maar nee, het was best wel rustig. Maar er komen wel andere zaken aan die dus wat minder prettig zijn voor het verkeer. Hè? Dus,
0: daar gaan we het zo nog even over hebben.
2: Nou ja, dat zou kunnen.
0: Dat zou kunnen. Nou, dat zullen we dan maar even doen, luisteraars. Dus blijf luisteren, we houden je op de hoogte.
3: RTV Krimpenerwaard is altijd op zoek naar uw nieuws. Heeft u bijzonder, mooi, leuk of ontroerend nieuws? Mail het ons. Redactie@rtvkrimpenerwaard.nl. Redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

0: Lekkere muziek op de radio bij RTV Krimperwaard. Ik zie staan, Adrie, misschien dat jij het er al over wilde hebben, dat er vannacht wordt gewerkt van 1 tot 5 uur aan de Algerabrug.
1: Ja, dat was gewerkt. Er wordt voorbereidende acties worden er gedaan. En dat is waarschijnlijk meer het inspecteren van waar zijn ze aan toe voor de werkzaamheden van augustus. En dat houdt in dat de brug een aantal keren, dus de klep daarvan, het beweegbare deel, dus een aantal keren omhoog gaat en wat langer open blijft staan. En dat is de afsluiting. Dus dat is even...
0: Maar je kan er last van hebben dus.
1: Half uurtje.
0: Ja, hij maar gewoon een half uur wachten.
1: Hij wordt ongeveer een half uur dus opengezet en zo. Dan kunnen dus dat is wat ik ervan gehoord heb.
0: Ja.
1: Maar ja... Ja.
0: Toch lastig als je haast hebt of je moet naar je werk en je hebt er geen rekening mee.
1: Ja, er staan al, en dat vind ik dan wel weer een soort van bijzonder. Er staan echt in een wijde cirkel om die brug heen, hier in de Krimperwaard, maar ook aan de kant van Rotterdam Kapelle. Er staan een gigantisch veel borden met verwijzingen. En dat allemaal voor een midden in de nacht, want het is ook nog midden in de nacht.
0: Ja.
1: Een half uur oponthoud. Ik bedoel, is dat nou niet een beetje overdreven? Al die, als er niks staat...
0: Dat is ook niet goed, maar het is misschien wel een beetje te veel.
1: Ik denk, de brug die gaat er voor een hele lange tijd dicht. Want diezelfde borden komen natuurlijk in augustus weer terug. Of een paar weken daarvoor. Maar dan voor een langere tijd natuurlijk. Dus ja, dat moeten we maar even afwachten. Maar ik vind, het feit is, er wordt gewerkt in voorbereiding tot.
0: Oké, en dat gebeurt vannacht, van 1 tot 5.
1: Ja, zo is het.

0: Alco en Ginny. Bij RTV Krimperwaard. En goedemorgen Krimperwaard. Adrie, ik zie je staan over een leader-event Krimperwaard.
1: Ja.
0: Dat gaat woensdag allemaal gebeuren in de Bonte Weide in Stolwijk aan de Benedenkerkseweg 106.b. Voor 106b. En het heeft allemaal te maken met Europese subsidies. Weet jij er wat meer van?
1: Ja, Europese subsidies en indirect dus vitaliteit van onze streek. Want je kan meedenken als je rondloopt met een briljant idee. Dan kan je dat
0: voor de natuur, zeg maar.
1: Ja, voor de natuur. En de algemeen ja, toch ook de, zeg maar het welzijn van iets meer dan de natuur. Toch wel, hoor. En, maar de natuur is wel een grote hoofdrolspeler in dit hele project. En als je met een briljant idee rondloopt, dan kan je dus zeg maar dat even aanbrengen. En dan kan je over praten. En er wordt ook informatie verstrekt. En nou ja, goed. Leader. Ja, mooi Nederlands woord.
0: Ja.
1: Jongen.
0: Ja, wat dat betreft wordt het steeds meer Engels, dat Nederlands. Hè?
1: Ja, dan moeten ze. Ik denk dat de overheid. Nou ja. Die zullen dus wel geen oor naar hebben, want die. Ja, maar goed. Dat ze er toch eens een beetje dwars voor gaan liggen van. Waarom,
0: gewoon Nederlandse woorden.
1: Ja, waarom? Dit is leader. We slaten. Ik slaat. Dat raak kan nog wel, serieus. Maar goed, wij worden geacht dat allemaal.
0: Dat allemaal goed te begrijpen waar het over gaat.
1: En vooral ook goed te vinden. Nou, en daar zet ik wel hier en daar een vraagteken tussen.
0: Het begint morgenavond om 19:30. Je moet je wel even van tevoren aanmelden. Ja. Maar dat moest dan weer met een QR-code. Want als het goed is, heeft iedereen in de Krimperwaard zo'n foldertje in de brievenbus gekregen.
1: Ja, en als het goed is, heeft niet iedereen in de Krimperwaard een gelegenheid om een QR-code te scannen.
0: Nee, dat is wel. Als je wat ouder bent en je snapt niet hoe het werkt, dan kan je er niet naartoe.
1: Precies.
0: Zo is
1: maar,
0: dat dan weer.
1: Doe maar. Het zal goed komen.
0: Denk het ook.
1: Ja hoor.

0: Zomerse muziek op de radio van Baggera en Yes Sir, I Can Boogie. De gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk zoekt dringend een gymdocent voor haar peuter- en jeugdlessen. Zonder een nieuwe docent is de vereniging genoodzaakt om de jeugdgroepen te stoppen. Ja, je hebt nou eenmaal zo iemand nodig. Bent u geïnteresseerd? Neem dan even contact op via de mail via info@ldostolwijk.nl.
1: Juist. Ook vroeger ook nog LDO vogelnestjes gemaakt.
0: Ja, ja, ja.
1: In de ringen.
0: Mijn schoonvader heeft er zelfs nog les gegeven.
1: Moet je nagaan. Bestaat dus al een hele tijd. LDO.
0: Edwin Schenk was er ook altijd aardig bezig, geloof ik.
1: Die was er zeer bij betrokken. Ja. In bestuursfunctie volgens mij. En allerlei andere nevenactiviteiten in dat hele plaatje. Ja, mooi. Wij hebben te maken met een... Een plantkaart.
0: Een plantkaart?
1: Een plankaart.
0: Oh, plantkaart.
1: Een plantkaart. De gemeente Krimpenerwaard heeft een plantkaart gecreëerd. En dat is om alvast aan te geven waar eventueel nieuwe laadpalen zouden moeten komen. Mm. Het is dus een beetje...
0: Je hebt het wel nut om die dingen neer te zetten, want er is toch geen stroom?
1: Dat zien we dan wel weer.
0: Ja, maar er staan de palen er in ieder geval vast.
1: Juist. Ja. Nee, hier is het nog niet heel erg kritisch, maar het is wel zo. Maar die plankaart, dat is alvast een soortement opzetje om dus te komen tot... Er zal uiteraard in de toekomst meer vraag zijn naar plekken waar je elektrische auto op kan laden. En dat is gewoon een vast gegeven, kunnen we wel stellen. En daarom is die plankaart er. Maar je kan daar ook op reageren. Hoe logisch of hoe onlogisch is het om bijvoorbeeld op een bepaalde plaats een laadpaal neer te zetten? En daar kan je dus op, laten we zeggen, inspreken. En dus op de pagina van de gemeente Krimpenerwaard, en daar staat dus het pagina meedenken over laadpalen, kan je dus tot en met maandag 8 juni anoniem ook nog reageren op de voorgestelde locaties. Want er zijn locaties al aangegeven waar het zou kunnen. En dan wordt er eventueel een correctie gepleegd na inspraak. En van god, dat is toch wel een heel dom idee van ons om daar een laadpaal te plannen. Dat gaan we anders doen.
0: Ja.
1: En dat wordt dan aangegeven door iemand uit de straat, zeg maar. Die dus die plankaart ingezien heeft.
0: Die dan bijvoorbeeld zegt, joh, van er is niemand met een elektrische auto. Waarvoor moet zo'n ding bij ons in de straat?
1: En het is dus wel natuurlijk een feit. Dat hangt er dan wel aan vast. Als je dus niet die plankaart inziet en je komt er later achter dat er bijvoorbeeld in jouw opinie dan op een stomme plaats een laadpaal staat, dan moet je niet zeuren.
0: Nee, dan moet je reageren.
1: Dat bedoel ik, juist.
0: Dus maak daar gebruik van, luisteraars.
1: Ik dacht het wel.
0: Gewoon even doen.
1: Ja.

0: André Hazes, bloed, zweet en tranen. Nou, zo gek is het met ons nog niet hier in de studio. Want nou, het is niet koud, maar het is ook niet echt overdreven warm. Hè?
1: Nee, het is neutraal. Ik bedoel, je moet wel zorgen dat je kleren aan hebt.
0: Want... Ja, nee. De korte broek die moeten we nog even thuis laten liggen, denk ik.
1: Volgende week.
0: Ja.
1: Hoop ik.
0: Stichting Europa Kinderhulp zoekt gezinnen die kwetsbare kinderen een fijne zomervakantie kunnen bieden. Ja, en dat gaat speciaal voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar. En dat gebeurt allemaal in juli en augustus. Dus reageer een keertje op de website van de Stichting Europa Kinderhulp.
1: Ja, binnenkort weer een hoop herrie en getoeter door de buurt, want dan is er weer een truckrun.
0: Oké, wanneer is dat?
1: 6 juni.
0: 6 juni al.
1: 6 juni aanstaande. Vertrekt natuurlijk het grote parkeerterrein naast de Tuitert in Kring van de IJssel. En daar, dat is een, ja, is altijd de plaats van handeling. Er is altijd veel levendigheid en zo. En daar komen alle vrachtwagens binnengereden. En die worden dan keurig netjes op een rijtje gezet. En de ene die glimt nog harder dan de ander. Want dat wordt super... Ja, er zijn schitterende exemplaren.
0: Ja.
1: Dat alleen is al een kijk waard. En de mensen met een verstandelijke beperking die kunnen meerijden, zoals we dat altijd gewend zijn, ook met een truckrun. En dat gaat dus weer dwars door de Krimpenerwaard. Op ongeveer, of afgezien dus van eventueel wegafsluiting, maar normaal gesproken de route die we weten. Hè, dat is al jaren zo.
0: Vaste prik.
1: Ja, dat is zo. Dus,
0: maar volgens mij heb je nou toch ook eigenlijk twee truckruns altijd, of niet? Eentje uit Krimpen aan de IJssel, maar er is toch ook eentje altijd uit...
1: Eentje bij Lopik.
0: Ja, bij Lopik vandaan, ja.
1: Oh, maar er is ook eentje in Molenlanden, daar is er ook eentje.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Daar wordt wat dat er gaat. En het schijnt zo te zijn dat de truckers, de chauffeurs, die hoeven nauwelijks zeg maar de toestemming te vragen aan de baas. Het is gewoon een automatisme van we gaan weer lekker meedoen. En het is aan de ene zijde leuke reclame van een daad van goede wil, zeg maar.
0: Ja.
1: En aan de andere kant is het, vinden de
0: truckers... kinderen vinden het fantastisch.
1: Maar de truckers vooral.
0: Dat
1: zijn daar op dat moment ook net kinderen.
0: Serieus,
1: die vinden dat zo fantastisch mooi. En die zoeken het aan elkaar weer op en zo. Dus die krijg je gewoon... Het is ook veel meer dan alleen maar het rijden met een truck.
0: Ja.
1: Er zit veel meer achter. En dat is juist het leuke. Maar 6 juni aanstaande, op een zaterdag, dan gebeurt het weer.
0: Zet het op de kalender.
1: Ja.

0: podium met de achterkant van The Rivers of Babylon. Dat was Brown Girl in the Ring. En dat allemaal om 6 minuten over de klok van 22:30 bij RTV Krimpenerwaard. We hebben 47 jaar in Haastrecht een jaarmarkt gehad. Maar ja, dat werd toch een beetje. Het animo werd wat minder. En dat zie ik hier ook staan, dat zegt Rob van Zuilen ook. Er waren veel clubs en verenigingen die eigenlijk heel moeilijk vrijwilligers konden vinden om bijvoorbeeld op zo'n jaarmarkt te gaan staan. Dus dit jaar wordt er helemaal niks georganiseerd. En volgend jaar wilt hij dan met een brokante markt gaan beginnen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat allemaal. Maar dat zullen we ongetwijfeld volgend jaar meemaken. Dus dit jaar geen jaarmarkt in Haastrecht.
1: Nee, dus. Maar er is nog genoeg over, want er wordt de proeverij die staat.
0: Ja, in september.
1: Gaan we weer gezellig kaas rollen, Nederlandse kampioenschappen.
0: Ja, hè? Ja, leuk hoor.
1: Ik heb gehoord dat die kazen die worden speciaal toch eigenlijk wel een beetje geprepareerd. Hè?
0: Ja,
1: maar weet je wat ze... Ja, daar kan je ook mooie trucjes mee over.
0: Hoezo dan? Nou ja, niet helemaal rondmaken of zo? Of
1: nou, bijna. Maar als je er een wielen van de auto... Die wordt dus uitgelijnd, weet je wel.
0: Ja,
1: looie van die dingetjes.
0: Ja, dat het soepeltjes dat goed gaat. Draait.
1: Nou, als je dat nou even andersom doet... dus dat je hem juist anti-uitlijnt... dan krijg je zo'n hobbel-effect. En dan moet je nog maar eens zien dat die kaas recht... naar zijn doel gaat.
0: Ja, maar het is best moeilijk, want ik heb er ook ooit een keer aan meegedaan, maar dat valt toch nog tegen. Het is een soort sjoelen daar op zijn kant met een kaas. Dus
1: ja. Dat valt nog tegen, maar dat is het. Ja, dat gaat zomaar niet.
0: Nee.
1: Zeg maar iets heel belangrijks: de gelegenheid om een petitie te tekenen in zaken dus de overlast van de Amerikaanse rivierkreeft, die is bijna klaar. Dus het is bijna maximale datum. Maar hij is al gigantisch veel ondertekend, dus ik denk dat de overheid dan toch wel
0: iets gaat doen.
1: Niet blind kan en blijft zijn met voor dit hele resultaat. Zuid-Hollands Landschap, daar kan je dus namelijk je petitie vinden. Want er moet ingegrepen worden, want het is namelijk zo dat één vrouwtje, het is maar goed dat geen mensen zijn, die legt dat wel 600 eitjes.
0: Zo, per keer of per jaar?
1: Nee, per keer.
0: Per keer?
1: Per keer. Waardoor een kleine populatie snel een hele grote plaag wordt. Dat is een van de argumenten. Maar waterplanten verdwijnen, troebel water komt ervoor in de plaats... omdat de graafwerkzaamheden van die dingen, die met die scharen en zo...
0: Die maken
1: er een zootje van. En de biodiversiteit die staat onder druk. Nou ja, van alles. Het is alleen maar negatief, negatief, negatief. Omdat die beesten hier gewoon niet horen.
0: Nee.
1: En niet... een paar, dat is niet erg.
0: Maar niet een paar miljoen.
1: Maar een paar miljoen niet.
0: Nee.
1: Dus er is nog steeds een petitie. Dus mocht je nou zeggen van ja, kijk, ik ben het normaal niet met Zuid-Hollands Landschap eens wat betreft de verzorging van de natuur. Dat is één verhaal. Maar het andere verhaal is wel dat we het wel met elkaar eens kunnen zijn over de overlast van die Amerikaanse rivierkreeft. En het doel van die petitie is om dus de Rijksoverheid en de provincieoverheid, provinciale overheid, om die eens te bewegen. Om nu eens actie te ondernemen. En dat gaat uiteraard gepaard met een zakje met geld.
0: Ja.
1: En dat beleid moet gewoon zo daarna aangepast worden. En dan moeten ze niet op wachten. Dat gisteren al gebeurd moeten zijn.
0: Ja.
1: Zo simpel is het gewoon. En dus
0: en waar staat die petitie?
1: Op de website van sowieso petitie Kreeft Zuid-Holland. Dan kom je er ook al. Maar als je de website van het Zuid-Hollands Landschap eventjes aantoept, dan krijg je eens alle informatie die daarover gangbaar is en zo. Dus vandaar.
0: Gewoon even doen.
1: Ja.
2: RTV Krimpenerwaard, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Met onder andere informatieve programma's zoals Goedemorgen Krimpenerwaard, De Waard op de Kaart en de Lunch en Brunch Expo. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Kortom, uw lokale omroep RTV Krimpenerwaard. Inmiddels een begrip in de regio.

0: Johnny Cash. Het country op de radio bij RTV Krimpro-Aard. Het Popcorn Schoonhoven houdt morgen, dinsdag 19 mei, een open avond. Het gebeurt allemaal in zaal Barak. Belangstellenden zijn van harte welkom om te luisteren, maar misschien ook om mee te zingen. De avond begint om 7 uur, er is koffie en er is ook nog wat lekkers bij. Dus u bent van harte welkom dus morgenavond in Barak in Schoonhoven.
1: Gezellig.
0: Ja.
1: Ja, in de wijde wereld, in de polder, in Krimpenerwaard, daar lopen nogal wat zwerfkatten rond. En dat zijn katten die dus ook eigenlijk wel gewoon een thuisplaats hebben, maar die gaan er s'nachts op uit, op avontuur.
0: Even lekker vangen.
1: Gedeeltelijk ook werk aan de toekomst, als je begrijpt.
0: Ik snap het wel allemaal.
1: Dus dat maakt ook een mooie, af en toe een mooie aparte herrie. Maar goed, dat even tezijde. Maar het punt is gewoon dat er vanuit het Weidehof Krimpenerwaard een actie is gestart. En dat hebben ze vorig jaar ook gedaan. Om dus kleine kuikentjes van weidevogels dus te beschermen. En ja, een kat die lust ook wel eens een vers stukje vlees.
0: Ja, en voor je het weet is het kuikentje weg.
1: Juist, en in de lucht zweven dus ook van die roofdieren. Die dus ook een stukje vlees lusten. Maar als dan die katten dat ook nog erbij komen, ja, dan wordt de spoeling dun. En meer en meer kuikens verdwijnen dus uit de wereld.
0: Ja.
1: En dat is niet de bedoeling. Dus als je dus een kat bezit en zo, en je weet dat die dus 's nachts buiten bivakkeert. Even deze zomer gewoon, er is het paar, 3-4 weken zeg maar. Eventjes
0: binnenhouden gewoon.
1: Of gewoon opsluiten. Achter slot en grendel op water en brood.
0: Nou ja, maar ik heb kennissen die hebben ook een kat. Maar die komen helemaal nooit binnen. Dat is volgens mij niet goed voor zo'n beest.
1: Oh, komen nooit binnen. Maar
0: hebben gewoon een kattenbak. En
1: ik heb kennissen die hebben een kat en die komen nooit buiten.
0: Oh nee, ik zeg het verkeerd. Ze komen nooit buiten. Nooit buiten. Nee, ze komen nooit buiten. Ik zeg het helemaal verkeerd. Nee, maar dat beest is altijd binnen. Die zal niet weten dat ze buiten was door het raam naar een vogeltje te kijken.
1: Ja.
0: Maar die ziet ze dus nooit. Maar die zit altijd binnen.
1: Dus die kan alleen maar over een vestigje vlees dromen.
0: Ja. Of hij moet wat van de baas krijgen.
1: Vast wel. Maar het is wel kuikens in het land, poes in de mand. Dat is het devies. En als het goed is zijn de flyers bespreken. Over de Krimpenerwaard, dus lees die dingen.
0: Heel belangrijk.

0: Goedemiddag, Yves Beerens. Je hoort hem hier bij RTV Krimperwaard. Ik zie hier een berichtje staan dat de mini-biep in Opperduit is leeggeklauwd. Je houdt het toch niet voor mogelijk. Zo'n 4 jaar geleden werd het geplaatst, zeg maar. Ja. Zo'n mini-bibliotheek om boeken achter te laten, te ruilen of te lenen. Maar hij wordt soms even leeggejat. En dan denken ze misschien dat die boeken dan weer ergens op een kleedjesmarkt of een andere rommelmarkt weer worden verkocht. Beetje vreemd allemaal.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Wat moet je ermee? Maar dat heb je ook wel eens een keer. Je ziet ook wel eens langs de weg staan bij agrariërs of zo, die groenten of eieren of zo te koop aanbieden. Ja. Met een bakje geld erbij. Maar het is gewoon linker soep. Want nu dan wordt het bakje gewoon meegenomen met geld.
1: Ja, dat is inderdaad.
0: Kan niemand meer vertrouwen.
1: Inderdaad, het gebrek aan vertrouwen dat viert hoogtij in ons land. En dat is wel een beetje jammer.
0: Ja.
1: Het touwtje uit de brievenbus. Dat
0: kan helemaal niet meer, want dan slaat je huis leeg, denk ik.
1: Dat is al lang voorbij.
0: Ja, dat kan je wel zeggen.
1: Ja.
0: Had jij nog wat?
1: Jazeker. Het is namelijk zo dat op de website van de Weidehof, daar is mijn zeer gewaardeerde aangetrouwde nicht, Mireille Oudenis, die is daar zwaar bij betrokken en die schrijft ook af en toe een column daarover. En er is nu een nieuw onderzoek en dat gaat dan over de grutto's. En daar zijn dus, dat heeft dus te maken met de overlevingskansen van de kuikens.
0: Ja. Ook weer met de katten te maken.
1: Ja, en er is een landelijke, de Rijksuniversiteit Groningen is er ook bij betrokken. En nu is de Weidehof heel trots dat zij ook meegaan doen in dit onderzoek. Dus het is een landelijk onderzoek, dus het gaat echt ergens over. Mm. En het spitst zich toe in een stuk polder en dat is ten westen van de Vlist. En daar zijn dus een paar jonge agrariërs, die zijn daar heel erg betrokken en ook goed bezig op het gebied van dus weidevogels en dat soort zaken. En daar wordt ook zeer aandacht aan besteed. En het is een meerjarenproject, dat onderzoek. En het zal zich inderdaad toespitsen op de polder Vlist-Westzijde, zoals dat officieel heet. En dat zijn toch allemaal stappen die gezet worden om te komen. Want toch een 15% van de grutto's die broeden in Zuid-Holland. Waarvan een belangrijk deel van die 15% in Krimpenerwaard.
0: Ja, en omgeving. Dus niet opgevreten worden.
1: Er is dus zeker de verantwoordelijkheid te bespeuren. En daar zijn ze dus lekker mee bezig en zo. Dus
0: goed.

0: Elvis de Belvis op de radio. We hebben nog een berichtje van de gemeente Krimpenerwaard. Want die vraagt zich af of u al uw lokale belastingen al heeft betaald. Want u heeft in februari al een aanslagbiljet gekregen. En u heeft nog de tijd tot en met 31 mei om dat te betalen. En als u dat niet doet, dan krijgt u een aanmaning. En dan moet u extra kosten betalen. Dus kijk het nog eens even na. Als u achter uw bureautje of achter de computer zit, of u het al betaald hebt, betaal het nog even. Want het kost allemaal extra geld. En het is gewoon zonde van de cent.
1: Ik zou het... Dat is misschien een tip, maar je kan het ook...
0: Automatisch doen.
1: Ja, automatisch. Ja. En ook in 10 gedeeltes.
0: Ja, zo doe ik het ook eigenlijk. Dan valt het niet zo op.
1: Hoef je helemaal niks aan te doen. Dat gaat gewoon van het ene jaar ook over naar het andere jaar. Ja. Met melding. Van, je kan dat natuurlijk altijd opheffen. Ja. Maar dan heb je daar geen last van. En heb je ook je extra
0: kosten. Kun je het ook niet vergeten.
1: En krijg je ook geen boete. Toch?
0: Nee, daarom. Hele goede tip.
1: Die belasting moet je toch betalen. We hebben het eerder in deze uitzending al gehad.
0: Of je dat wil of niet.
1: Het geld moet toch rollen. Dus.
0: Ja, daarom. En het moet gewoon.
1: En in dit geval misschien wel. Ja, ik weet niet welke kant. Of dan goede of verkeerde kant.
0: Nee, ze kunnen misschien wat dingen die wij leuk vinden in stand houden. En dat is toch weer belangrijk dan.
1: Ja. Nou ja, zo is het ook.
0: Oké, plaatje.
1: Ja.

The Boys and Give Up Your Guns. Wij gaan op naar het nieuws van 11 uur. En dan zijn we graag weer bij je terug met het derde en laatste gedeelte van Goedemorgen Krimpromaat. Op deze maandag 18 mei alweer. De helft van de maand zit er alweer op. Voor je het weet zitten we alweer in juni. De tijd vliegt.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties, Anto Beeld en Geluid en Arie Kok.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept.

0: bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
2: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

0: Westlife en Uptown Girl. En dat om 10:55 alweer in het derde en laatste gedeelte van Goedemorgen Krimpenerwaard. Zie je staat dat het nog een Franse avond is in het kwartier in Stolwijk op vrijdag 29 mei.
1: Ja.
0: En de muziek wordt verzorgd door Allerliefste en Friends.
1: Ja, Allerliefste. En die hebben dus samen een mooi lied gemaakt. Ooit, daar kennen we ze eigenlijk van. Van Laat Me, van Ramses Shaffy.
0: Gaan we zo eens even draaien.
1: En daar zit hij Laat Me, dat is een nieuwe versie geweest. En daar zit die Allerliefste bij. En die komen dus. Maar die zijn heel anders op de Franse tour. Maar er komt nog veel meer bij hoor. Natje, droogje. Allemaal op de Franse. Op de Franse slag.
0: Lekker wijntje erbij, stokbroodje erbij.
1: Ah, uiteraard. Ja, dat zal allemaal gaan gebeuren. Ja hoor, echt wel.
0: Hartstikke leuk.
1: Heel leuk, ja zeker.
0: Begint om 8:30. De kaarten kosten €22,50. En die kunt u reserveren via www.hetkwartierstolwijk.nl.
1: Ja. Heb jij vroeger Franse les gehad in
0: Nee, wel Duits en Engels, maar geen Frans. Frans. Jij wel?
1: Nou,
0: vandaar natuurlijk die naam van de Sozo ook natuurlijk.
1: Maar daar heb ik verder niks mee te maken.
0: Oh.
1: Dat is ook weer een apart verhaal. Maar goed, Keskese is dat natuurlijk. Maar,
0: ja.
1: Op de oude basisschool, vroeger bij de Nederlandse Vormde Kerk, stond vroeger een school, hè?
0: Ja, dat weet ik.
1: Dan hadden wij
0: meester van de Bos.
1: En meester Verwoerd. Uit groep 4, of de vierde klas was dat toen nog. En dat was ook de meester die, als jij niet oplette, dat hij met een gummetje, dus jou altijd raak.
0: Ja, hij gooide altijd raak.
1: Voor je kop.
0: Dat is bij jou meerdere malen gebeurd.
1: Maar die had ook Franse les in het programma. En de eerste zin, ik vergeet nooit meer, papa fume une pipe. Juist.
0: Papa rookt een pijp of zo.
1: Juist.
0: En
1: dat is dus vandaar.
0: Hè? Hartstikke leuk. Ja, nou, in ieder geval, Franse avond in Stolwijk. Houd in de gaten. Het gaat allemaal gebeuren op 29 mei.
1: Ja.

0: Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.
1: Ja, het zit er alweer aan te komen. Het is volgende week alweer volgens mij, toch?
2: Nee, een weekje later. Nee, gelukkig niet.
1: Het is...
2: Anders worden we wel heel snel oud van de berg.
1: Vrijdag over een week,
2: ja,
1: toch?
2: Nee. Het is de 29ste.
1: Kijk even.
2: Een week
1: verder. Ja, volgende week maandag is dat de 25ste. Ja, het is volgende week vrijdag al. Ik zit ook al te kijken. De tijd vliegt voorbij. Voor het weet zitten we alweer in juni.
2: Ja, wat minder plezierig bericht. De Schoonhovense band Chickadee, die stopt. Die zijn hier ook wel geweest in de studio om te treden. En ze houden dus na 30 jaar ermee op. Nee, 13 jaar.
1: Oh.
2: En er zijn ook een aantal jaren geweest onder de vlag van Chickadee. En komen uit Schoonhoven. Ze hebben allerlei mooie dingen al gedaan en zo. Maar ze hebben wel een afscheidsconcert in gedachten. Dat duurt nog even, maar dan kan je het alvast wel in je agenda noteren. En dat is voor zaterdag 5 september. En dat is in de boomgaard van de familie. Eens even kijken. Die woont aan de CG Roosweg, provinciale weg dus. 26 in Schoonhoven. En ik ben daar in de coronatijd. Hadden ze daar ook zo'n concert. Moest je allemaal wel 2 meter afstand houden.
1: Ja.
2: Maar dat was een reuze mooie locatie. En een hele mooie en gezellige boel.
1: Hopen dat het wel droog is dan.
2: Ja, dat ook natuurlijk. Het begint dan om 8 uur en zo. En de tickets die kosten dan €15. En die zijn verkrijgbaar bij www.chickadeemusic. Mooi Engels woord. .nl. En dat is dus wel jammer. Maar... Het is misschien voor RTV Krimpenwaard toch nog eventjes een gelegenheid om ze toch nog eventjes hun wapenfeiten te laten vertellen. Dat zou wel een mooi onderwerp kunnen zijn.
1: Op de tv misschien.
2: Op de tv. Dat zou zomaar kunnen. En wat extra aandacht, want het zijn toch best wel... Ze zijn goed. Ze hebben hier in de studio, weet ik zeker, ook al muziek gemaakt.
1: Ja, zou misschien wel kunnen. Vroeger hadden we natuurlijk bij de Waard aan tafel altijd een beentje natuurlijk. Die tijd is ook geweest.
2: Ja, en er waren ook een aantal muziekprogramma's zijn er ooit gecreëerd. En ik weet niet of hun daarbij waren, maar we zullen eens even navragen. En een mooie job voor de redactie.
1: Ik noteer het even op de kalender.
2: Heel goed.
1: Gaan we doen. Hier is de allerliefste.

0: Ik heb het altijd zo gedaan.
1: Oh, is dat zo?
0: Laat me.
1: Laat me, Liesbeth List en Lamsesjoffie. En alderliefste, die is dus 29 mei. Dus in het kwartier in Stolwijk. Jij zei net iets over eieren gooien. Ik heb daar weinig van meegekregen. Heb je daar ook nog mee gedaan of niet?
2: Nou, ja, ik ben er één keer geweest. En ik weet nog wel. We hebben in Krimperwater een bekende fotograaf. En die is echt overal bij. En uit Oude Kerk aan de IJssel komt die beste man. En die zat nog midden in de, laten we zeggen, in de schootslijn of in de schietlijn, of hoe noem je dat?
1: Ja.
2: Van die eieren dus. Die was...
1: Die zat er helemaal onder.
2: Nou, bijna.
1: Oh, bijna.
2: Maar
1: bijna,
2: dat was
1: bijna.
2: Heel even verliefd.
1: Maar doen daar veel mensen dan aan mee?
2: Eieren gooien. Ja, dat was in dit geval van de Oranjevereniging. Die had dat georganiseerd. En dat is toch wel een jaarlijks terugkerend fenomeen in de Raadhuisstraat en zo. En dan wordt er dus een grote maatlat wordt er op straat getekend. 40 meter, 30 meter en zo. En ja, je maatje gooit. En jij moet zorgen dat je dat ei, een rauw ei, vangt en heel houdt, hè? Dus er is een afstand, ik hoorde iemand zeggen, iets meer dan 40 meter.
1: Zo.
2: Dus dat zijn dus de echte beroepsgooiers, hè?
1: Maar je moet hem ook knap vangen dan, want zo'n ding, je zou zeggen, die barst zo uit elkaar.
2: Je moet hem, als het ware, als een soort schokbreker, moet je hem dus geleiden en afremmen in heel korte tijd. En dan maar proberen, en toevallig, je moet, kijk, het ene ei is het andere niet, hè? Dat ze thuis ook, als je een eitje opent, de ene schil is wat dikker dan de ander. Dus als je nou goed treft met een dikke schil, dan zijn die eieren wat steviger. Maar dat kan je nooit van de buitenkant zien. Hè?
1: Nee, dus daarom, dat weet je nooit.
2: Dat is gewoon een gok, hè? Dus helemaal mooi. Maar het is een hele mooie gebeuren. Maar ja, er ligt hier en daar wel een kapot ei op straat uiteindelijk.
1: Ja, dat is waar. Dat is
2: ja, dat is met water en zo is dat helemaal... Maar leuk fenomeen.
1: Oké, en dat was afgelopen
2: zaterdag. Afgelopen zaterdag. Was dat?
1: Oké, plaatje.

0: Uit de zomer van 1978 was dat Barry Manilow met de Copacabana. We krijgen allerlei berichtjes uit Waddinxveen, maar ook uit Gouda, dat er volop onweer is. Nou zitten wij hier in Bergambacht nog in de zon, maar jij hebt er een beetje als boerenzoon toch wel een beetje kijk op. Komt er onweer hier naartoe?
1: In de verte, ik weet niet hoe de stroming is, maar ik denk het haast niet.
0: Oh, dan ben ik dan wel blij mee, want ik moet straks met de fiets naar huis. Ik ben altijd een beetje schijtend als het onweert, zeg maar.
1: Ik denk dat de baan van de buien, dat is van zuidwest naar noordoost. En als je in Gouda zit, dan gaat die meer, denk ik, richting en Waddinxveen. Rijwijkse Plassen,
0: okay.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja. Nou, dat vind ik goed. Dan,
1: hartstikke goed.
0: Ja, dat vind ik hartstikke goed.
1: Laat het daar maar knetteren.
0: Nee. Als ik binnen in huis zit, vind ik het nooit zo erg. Maar als je erheen moet, vind ik altijd toch wat minder allemaal. Maar goed, misschien ben ik gescheiterd. Maar goed.
1: Overmorgen, 20 mei.
0: Ja.
1: Om 1 uur. Belangrijk, echt een belangrijk moment in de geschiedenis van Krimpenerwaard.
0: Wat gebeurt er?
1: Dan wordt de sleutel overhandigd van het nieuwe gemeentekantoor. Te Bergambacht.
0: Aha.
1: Door en wordt de aannemer.
0: Ja, en wordt hij dan gelijk al in gebruik genomen of duurt het dan nog eventjes?
1: Nee, want het legertje werknemers, dus ambtenaren, die worden eerst een tijd naar huis gestuurd om daar te werken.
0: Mm-hmm.
1: En dan krijgen ze dus een heel project om dus alles in orde te krijgen. En dataverkeer en alles moet. Ja, dat is echt een project.
0: Ja, dat komt wel wat bekijken
1: dat is niet,
0: natuurlijk.
1: Dat is niet zomaar iets. Dus dan wordt daar dus gewerkt aan dus, zeg maar, het eindpunt van het project. En en daarna zal er weer een speciale datum komen om dus, En daarna kan het eerste bruidspaar trouwen. Dat is ook wel leuk.
0: Ja, als jij de eerste bent, dat is zeker helemaal leuk, denk ik.
1: Dan schrijf je geschiedenis, hè. Dan denk ik dat je daar een prachtige statiefoto bij de entree... Ja, denk het wel. Maar in ieder geval, 20 mei, dan is de overhandiging van Dura Vermeerbouw. Die heeft de regie van de bouw in handen. En die zal de sleutel aan wethouder Pascal van der Hek, want die is nou nog wethouder.
0: Ja.
1: Ja, want de broedende kip is nog aan het broeden. Zeg maar,
0: ja, je hoort er verder nog weinig over eigenlijk.
1: Ja, maar dat is het charmante van een broedende kip. Die houdt zijn mond.
0: Ja.
1: Toch? En anders dan gaat hij kukelen.
0: En dat, hoe de formatie gaat worden, dat moeten we dus nog even afwachten allemaal.
1: Precies. Dan zullen de details zie ik. Maar dat kan nooit lang meer duren, want dat is afgesproken voor de vakantieperiode. Nou, dan een klein maandje en dan is wel, dat moet wel gebeurd zijn, hè?
0: Schiet op. Schiet op.
1: We zullen er even...
2: Luister, het is echt niet moeilijk, hoor. Een gratis bericht plaatsen op onze radio. Mail naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl. En vermeld daarbij uw telefoonnummer.

0: Zo is dat. Op zaterdag 20 juni wordt er weer een 9-dorpen fietstoertocht georganiseerd. De tocht is ongeveer 85 kilometer. Verder zijn er nog 3 routes voor ongeveer 45 kilometer. Tussen 9 en half 2 kunt u starten bij de plaatselijke ijsclub. De stempelposten sluiten 's middags om 5 uur. Het inschrijfgeld is €5 per persoon. Deelnemers tot 12 jaar die mogen gratis meedoen. Zet het op de kalender.
1: Helemaal mooi. Een ander dingetje voor op de kalender. Dat is op zondagmiddag altijd gezellig als mooi weer is in het Springenpark in Schoonhoven. Muziek.
0: Ja.
1: 1 keer in de maand.
0: Ja.
1: De eerste datum is gepland op 7 juni aanstaande. Dat is een alternatieve rockband, de Radiance is dat. En dan de maand erop is voorlopig de planning, de nieuwe band.
0: De nieuwe band?
1: Ja, dat is een mooie naam, hè?
0: Ja, dat is een heel leuke naam.
1: Zeker. En ze spelen wel oude muziek. Dus de nieuwe
0: band met oude muziek.
1: Juist. Ja. En zondag 2 augustus, dat is dan leuk. Dat is het tribute aan de Rolling Stones. En dat is de Rolling Stones band die ook in het kwartier wel eens geweest is. Wat zeg ik? 2 keer is geweest. En die zijn dan op zondag 2 augustus dus paraat in het Springenpark. Dus staan
0: hoop op goed weer dan.
1: Ja, want voor het seizoen ging het een paar keer helemaal de mist in. 1, misschien wel 2 keer zelfs.
0: Dan moest het verzet worden.
1: Ja, dan werd het verregend en dan is het niet leuk natuurlijk. Hè. Dus, er zullen dus in de Gouda ook wel weer de nodige concerten in het, hoe heet dat, plantsoen?
0: Ja, hoe heet het ook weer? Ja, bij de molen daar. Ja, ik ben het ook even kwijt.
1: Het houtmanplantsoen.
0: Houtmanplantsoen, ja, en dat gaat binnenkort volgens mij ook weer beginnen.
1: Jazeker, en ik zie inderdaad in het noorden een enorme zwarte, donkere... hangende lucht, dat is dan inderdaad die onweerskern die dus...
0: Hij komt stiekem toch hierheen?
1: Die dus, misschien.
0: Ik ben er niet blij mee.
1: Als dat zo is, heb je tegenwind. Ja, dat kan, hè. Een onweersbui. Ja.

Ik wou toch eigenlijk een andere draaien, luisteraars. Doe even ander hoor, want ik had per ongeluk de verkeerde knop ingedrukt. Ik moet eigenlijk deze hebben. Deze is beter.

0: Eagles. Ja, ik had een cd'tje opgezet van de Eagles, maar ik had het verkeerde nummer even gestart. Ja, dat kan wel eens gebeuren, luisteraars. Want we hebben het natuurlijk hier hartstikke druk in de studio, Adrie.
1: Ja, ja, en normaal gesproken, een man, dat zeggen ze, die kan geen twee dingen tegelijk.
0: Nee, vrouw wel.
1: Een vrouw wel.
0: Maar een man niet.
1: En aangezien jij eruit ziet als een man, toch?
0: Ja, zo voel ik me ook, moet ik zeggen. Ja, nee. En zo zie ik het hopelijk ook
1: uit. Jij hebt maar één ding tegelijk, dus dan heb je het al gauw druk.
0: Ja, nee. En tussendoor een slokje nemen en dan even hier wat rommel. Ja, dan heb je dat gewoon.
1: Ja, ik zit toch nog even te kijken. Gert, even die sleuteloverdracht, weet je, voor het gemeentehuis Krimpenerwaard. En daar kan iedereen bij zijn. Het publiek wordt namelijk op de 20e uitgenodigd om tussen 1 en 3 uur... krijg je de gelegenheid om een kijkje te nemen in het atrium. Dus dat is de algemene ontvangstruimte.
0: De hal, zeg maar.
1: De hal.
0: Ja.
1: Ja, dat heet atrium. Ja, ja, goed. Maar daar kan je dus bij zijn. Dus dat even terzijde. Maar ik zie hier op de website van de gemeente Krimpenerwaard een mooie panoramafoto van dat gemeentekantoor. En op het middelste gebouw, daar staat dus keurig netjes gemeente Krimpenerwaard. In werkelijkheid, als je dus nu dus, langs dat gebouw rijdt, want dat is daar al zover klaar, dan zie je ook inderdaad de woorden gemeente Krimpenerwaard. Maar dat heeft nagenoeg dezelfde kleur als de stenen die erachter zitten.
0: Dus het valt niet op?
1: Nee, je ziet het amper.
0: Nee.
1: Je ziet het amper. Maar hier op deze website, daar staat die keurig netjes in een contrakleur. Zo hoort het. Ik heb dat al gezegd tegen meneer Van den Eck. Maar ja, goed, die reageert er niet op. Maar ja, die gaat ook niet met een ladder eventjes.
0: Die
1: lettertjes even een ander kleurtje geven.
0: Nee.
1: Maar dat is toch wel. Ik vind dat toch wel een gemiste kans. Omdat dat logo of die woorden gemeente Krimpenerwaard niet in een wat meer contrakleur te maken. Zodat het er duidelijker uitspringt. En s'avonds is het geen punt als de verlichting aan is. Want hij wordt verlicht vanaf de achterkant en dan zie je hem wel. Maar overdag, nee, gemiste kans, echt.
0: Nou, doet er nog even wat mee.
1: Ik zal er zeker niet rusten voordat ik het voor elkaar heb dat ben.
0: Nou, we gaan het afwachten. Ik ben zeer benieuwd.
2: Het is lente bij RTV Krimpenerwaard. De familiezender bij uitstek. Goedemorgen.

0: Oude piano en dat allemaal van Diana Ross. Je hoort hem hier op de radio bij TV Krimperwaard. We hebben nog een oproepje, doet iedere week even, want St. Quinn, de bloedbank van Nederland, die zoekt nieuwe donoren, bloeddonoren en plasmadonoren. Bloedgeven is goed voor jezelf en ook sowieso voor een ander. En kijk vooral informatie op www.stquinn.nl.
1: Ja.
0: Had jij nog wat?
2: Het Hoogheerderschap Schieland Krimperwaard, die heeft goed nieuws.
0: Ja, oh.
2: Maar ook weer niet.
0: Oh,
2: ze houden
0: beetje geheimzinnig.
2: Ze houden 11,9 miljoen over. Dat ze zeggen, nou, dat is goed nieuws.
0: Ja.
2: Maar waarom? Er is namelijk gebudgeteerd op een zekere uitgave. En die uitgave is niet in de praktijk gezet. En dat ging dan hoofdzakelijk over vacatures die vanwege het gebrek aan personeel niet vervuld kunnen worden. En als het gebudgeteerd is, geoormerkt is, dat geld zo ongeveer, ja, dan hou je dat over. 11,9 miljoen.
0: Maar ze hadden liever dus dat geld uitgegeven en meer personeel gehad.
2: Ja, dat natuurlijk. Dat is besluitvorming uit het bestuur en wat er allemaal voor verantwoordelijk is. Dus dat is één. Dus. Maar het gaat in de reserve, dus het geld is niet weg. Dus het gaat in de reservepot, want men verwacht nog een beetje slecht weer, figuurlijk. Zodat er dan dat geld dus aangesproken kan worden. Dus dat is nooit weg. Maar wat ook nog leuk is, en dat is dan wel goed nieuws, dat is dat de subsidiepot voor het vervangen van bijvoorbeeld tegels en andere zaken in de tuin, om het beter geschikt te maken voor de verwerking van overtollig water, en ook het beter tegen kunnen als er droogteperiodes zijn in de particuliere tuinen, dan is dat bedrag wat dus voor 2026 en 2027 stond, dat was 100.000 euro, dat is verdubbeld.
0: Kijk.
2: Dus dat wordt 200.000 euro.
0: Maak daar gebruik van.
2: Of dat uit je reservepot komt, weet ik niet. Maar
0: nee.
2: Nee, maar het is wel een punt. Dus als je nou met een idee rondloopt, dus ja, ik wil er eigenlijk best wel eens wat aan gaan doen, aan vergroenen, of aan waterberging, of aan afkoppelen van een systeem van het hemelwater. Dat zijn allemaal dingen. En dan kan je dus kijken daar op www.hhsk.nl. Dat is dus de afkorting van Hoogheemraadschap Schieland Krimperwaard.nl. /check je wijk. En dan kan je dus erachter komen of jij dus ook in de subsidieregelingen kan vallen.
0: Gewoon even kijken, luisteraars. Ja. Gewoon doen.
3: U pakt een bakje koffie en wij zorgen voor het laatste nieuws uit onze eigen gemeente. En natuurlijk alles wat er verder ter tafel komt. Dit is Goedemorgen Krimperwaard.

0: Helen Shapiro, een plaatje uit de jaren 60 hier bij RTV Krimpenerwaard. Op 30 mei is er weer een gezellige, leuke en leerzame dag vol boerennatuurbelevenissen. En dat al eens, dit is Vlist. En wel van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Westfrissedijk nummer 17 in Vlist. Met een bodemspeurtocht, een vogelspotavontuur, slootgeheimen en een rondje erf en land. Zet het op de kalender, zaterdag 30 mei in Vlist.
1: Dat is een mooie dagbesteding. Als het dan ook nog mooi weer is, dan is het helemaal dik.
0: Dat hopen we met z'n allen.
1: Ja, maar zaterdag ervoor, dat is 23 mei, een week eerder.
0: Aanstaande zaterdag.
1: Aanstaande zaterdag is er dus een ledendag en stekjesmarkt op de geitenboerderij De Bonte Weide. Waar we het al over hadden, van die leader.
0: Ja.
1: Ja, dus daar is een andere activiteit. En dat is dan een NVWK-ledendag. En dat is de Vogelwerkgroep en zo. En met, wat betreft die stekjes, dat is natuurlijk wel handig. Want het is altijd belangstelling voor stekjes en zo. En ja, dat is echt heel mooi. Loes en Loes zijn er ook mee bezig. Hè,
0: dat weet je. Die maken zich heel druk voor.
1: Absoluut. En dat gaat heel leuk. Wordt steeds leuker en leuker. Maar als je dus een stekje hebt, dan kan je dus tussen 8:30 en 8:30 je stekjes inleveren. En dan... ja, en het zou handig zijn of je, dat je dus via t.haasje@live.nl via dat adres even laat weten wat je dan komt brengen en zo. Dat je dus niet meer treurwillig en zo aan komt krijgen.
0: Treurwillig.
1: Dat kan, hè. Maar nee, maar in ieder geval, het is wel zo dat dus... en de opbrengst, daar, die gaat weer naar een goed doel. En van het vorige keer is de opbrengst dus besteed aan de Tiny Forest van de gemeente Krimpenerwaard. Weet je, het Piratenbos in Lekkerkerk. Er komen meer van die...
0: Piratenbos?
1: Ja, jongen. Jij weet niet wat er aan de hand is.
0: Nee, ik moet die kant toch eens opkomen, volgens mij.
1: Tussen Lek, IJssel en Vlist. Nee. Ik bedoel, er is veel aan de hand, echt waar. Dus, nou, bij deze. Maar 23 mei, dus vanaf 10 uur tot 3 uur die stekjesmarkt.
0: Hou me de gaten.

0: Maar, en we hebben nog een berichtje eigenlijk. Want op donderdag 21 mei, aanstaande donderdag, is er weer een informatiepunt Digitale Overheid. Dat gebeurt dit keer in ons honk aan het Julianaplein 26 in Vlist. En wel 's morgens tussen 10:30 en 11:30. U bent erbij, van harte welkom. Had jij nog wat, Adrie?
1: Nou, nee, ja, ik ben aan het zoeken, maar er is van alles aan de hand. Ja, dat gaat, ik heb hier wat interessants, maar dat is pas voor juli. Dus daar wou ik me nog even mee wachten.
0: Doe, we gaan een plaatje doen.
1: Daarom.
0: Chris Ria.

0: Chris Ria en Fool If You Think It's Over. Ja, u kunt stemmen voor de Zuid-Hollandse kanshebbers voor een appeltje van Oranje. En dat kan vanaf nu en dat kan tot en met 27 mei. Dat kan op www.oranjefonds.nl/appeltje. Dus maak daar gebruik van. Misschien dat u denkt van nou, die komt daarvoor in aanmerking. Het kunnen 3 organisaties zijn die zich inzetten voor een verbonden samenleving in Nederland en in het Caribisch gebied van ons koninkrijk.
1: Nou, nog, ja.
0: We zijn zeer benieuwd.
1: Ja, zeker. Daar is het warmer dan hier.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Onze premier is er net geweest.
1: Ja.
0: Nog een prik door een pol.
1: Ja, die zoekt het mooie weer wel op.
0: Ja, nee, die weet precies waar hij weer naartoe moet. Ja, dat kan je wel zeggen.
1: Ja. 19 tot 21 juni, dat is in de kalender dus wel de datum van Surf Rock 2026.
0: Oh ja, en, die zit er ook aan te komen.
1: Ja, ja, wat dacht je dan? En daar is weer een hele lijst van optredens dus gepland. En die lijst is bekend. En dus dat heet dan, goed Nederlands te zeggen, de line-up.
0: Ja, nee, nou, we gaan eraan. Wanneer zijn jouw geleerdersteunen?
1: 19, 20 en 21 juni. En 21 juni is dan ook nog een toevallige vaderdag. En 20 juni is dan ook nog een keer, ja, assortiment reuniedag. En weet ik allemaal, een zomerfeestdag. Dus dat is allemaal tegelijk. Hè, al die grappen, ja, dat zijn, het zijn leuke dingen.
0: En dan we hopen mooi weer.
1: Ja, dat is voorwaarde. Dat is voorwaarde, ja. Maar het is voor de belangstellenden op de website van Surfrock. En het is ook belangrijk, gratis entree.
0: Kijk, dat is altijd mooi. Daar houden wij als Nederlanders van.
1: Ja, en zeker als krimpende waarders zijn. Ja.
0: Uiteraard. Hé, hey Adrie, ja. Het zit er weer op. Morgenochtend ben jij er gewoon weer?
1: Ja.
0: Uiteraard.
1: Uiteraard.
0: Ja. Zeg.

0: programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Art to Art, ASN Autoschade en autobedrijf Broeren.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn twee doden gevallen. Twee mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet...

0: beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met alle kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
2: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Negendorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De Negendorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer en verder zijn er nog 3 fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluiten om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt €5 per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

info. Lekker Britsen. De Brits Club Schoonhoven biedt tot en met eind augustus elke woensdagmiddag in de Overkant aan de Wal 34 in Schoonhoven gelegenheid tot Britsen. Deelname staat open voor iedereen. U bent van harte welkom vanaf 1:15. De kosten bedragen €3 per persoon.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Pimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van vier nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen vijf Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen.

0: Ga naar www.eurolim.nl.
1: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en Zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Kom in actie voor Alzheimer Nederland. Dag luisteraars, kom in actie voor Alzheimer Nederland en fiets samen mee tegen dementie. Dit gebeurt op zaterdag 20 juni aanstaande. De start is bij Goudasfalt aan de Goudrakse Dijk. Kijk voor meer informatie hierover, righttoremember.nl. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Word vrijwilliger bij de brandweer. De brandweer Haastrecht zoekt nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger word je onderdeel van een hechte ploeg, volg je een opleiding en sta je klaar voor de mensen in je eigen dorp wanneer dat nodig is. Kijk voor alle informatie op www.wordbrandweer.nl. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Bergambacht Optiek, Beton Mortelcentrale, De Lek en Bijl Tweewielercentrum.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. 1 werd kort erna al gevonden, de andere 4 zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: stand onder.
1: Regio-info.
2: Een Franse avond in Stolwijk. Dag luisteraars, vrijdag 29 mei is er een Franse avond die wordt gehouden in het kwartier in Stolwijk. De muziek wordt verzorgd door Gerard Alderliesten en Friends. Begint om 8:30, de entreeprijs hiervoor bedraagt €22,50 per persoon. De kaarten kunt u reserveren via hetkwartierstolwijk.nl.

0: info.
1: De Nationale Zilverdag. Dag luisteraars, komt steeds dichterbij. Maandag tweede Pinksterdag is het de 40ste editie van de Nationale Zilverdag in Schoonhoven. Het gehele centrum wordt deze dag omgetoverd tot één grote smederij en goud- en zilversmidwerkplaats. De organisatie heeft ditmaal gezorgd voor een aantal verrassingen. En ook een aantal veranderingen voor op Schoonhoven de drukste dag van het jaar. Kom ook langs en geniet van het aloude ambacht. De 40ste editie van de Nationale Zilverdag, tweede Pinksterdag, van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

0: Regio-info.
1: Feest in Stolk. Op vrijdag 22 mei begint hij weer. De Stolkse Pinksterkermis. Met op maandag, tweede Pinksterdag, de Club van 100. Met vanaf 8 uur 's morgens koekslaan. En vanaf 10 uur op het Dorpsplein voor het Wapen van Stolwijk. Muziek, sfeer en feest. Daar moet je bij zijn. Tweede Pinksterdag op het Dorpsplein in Stolwijk.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Wijktotaal Zilverstad, BKIT Solutions en Bosch Grote Matenmode.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenen fraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden de belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is daaraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de Oranje-mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

0: Regio-info.
1: Een activiteit van Proef de Krimpen de Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 23 mei in het Pinksterweekend organiseert Proef de Krimpen de Waard een gezellige oogst- en streekmarkt bij het Streekmuseum Krimpen de Waard in Krimpen aan de IJssel. Tijdens deze lente-editie presenteren tientallen voedselmakers uit de omgeving hun heerlijke streekproducten aan het publiek. Zo is er een grootse uitstalling van zuivelproducten, siropen, jam, honing, appelsap, vlees, boerderijijs enzovoort enzovoort. Maak kennis met de makers, kom proeven en beleven. De markt op zaterdag 23 mei is van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags bij het Streekmuseum Krimpen de Waard. U weet het adres, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel.

0: info.
1: Samen zingen is leuk. Popkoor Schoonhoven houdt op dinsdag 19 mei een open avond. En dat gebeurt allemaal in Barak. Belangstellenden zijn welkom om te luisteren en mee te zingen. De avond begint om 7 uur en er is koffie met wat lekkers. Dus u bent van harte welkom.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Porsche Mechanisatie, Bot Auto's en Brasserie De Veerpoort BV.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die wat aan?
1: Regio-info.
2: Dag van het kasteel in het teken van liefde. Dag luisteraars, tijdens het aankomende Pinksterweekend op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 mei presenteert Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht een bijzondere expositie rondom het thema liefde. Met deze tentoonstelling sluit het museum aan bij het landelijk evenement Dag van het Kasteel, die dit jaar dus in het teken staat van de liefde. Beleef het allemaal mee in het Pinksterweekend. U kunt dat terecht dagelijks van 11 tot 5.

info. Een bericht van Theater Concordia in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 23 mei treden de Wieners op in Theater Concordia in Haastrecht. Ze brengen rock'n'roll en country uit de jaren 50 en 60. Begin op 7:15. De kaarten kosten €15 en zijn te bestellen via theaterconcordia.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een nieuwe expositie in Haastrecht. In het museum Gemaal de Hoge Boezem in Haastrecht is er een nieuwe expositie. Big Five, van grote snoek tot kleine watervloo. De expositie is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, maar zeker met name voor de gezinnen met kinderen. De openingstijden kunt u vinden op www.gemaalhaastrecht.nl.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur... en hij moet een schadevergoeding van €3.000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: regio-info.
1: Echt niet vandaag. Dag luisteraars, van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni... organiseren de bibliotheek, de gemeente en de politie... alle drie in de Krimpenerwaard... verschillende activiteiten tijdens de actieweek Echt niet vandaag. In deze week worden de inwoners bewust gemaakt... van de gevaren van digitale criminaliteit. En ze worden geholpen weerbaarder en zekerder te worden op internet. Er zijn onder andere diverse activiteiten in de bibliotheek in de Krimpenerwaard. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni, Echt niet vandaag.

regio-info. Vraag nu subsidie aan. Tot en met 1 juni kunnen organisaties, stichtingen en verenigingen een jaarlijkse subsidie aanvragen bij de gemeente Krimperwaard. Heeft u vragen? Mail dan even naar info@krimperwaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers.

0: Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars. Vandaag zijn bloemen het thema. Echte bloemen, symboliek, legenden, deel van het verhaal, muziek en het duurt samen. Sluit je aan bij onze muzikale wandelingen. Pluk de bloemen liever niet. Benny Berry deed het wel. Picking Wildwood Flowers. Marty Fell en Brennan Lee over het Rolland kruid tumbleweed. Door de wind over de prairie gejaagd, zaden verliezend voor een nieuw leven.

Gathering flowers from the hillside. Country hem zag ze op de glooiende vetten van Kentucky. The Browns, het verhaal in Poor Wildwood Flower. Sweeter than the flowers, bloemen als liefdessymbool, hier is Slim Whitten.

Rambo and the Rose, Mary McCaslin en Jim Ringer. Barbara Keat schreef het. Het verhaal symboliseert een menselijke identiteit. The Violet and the Rose, nog zo'n verhaal. Veel vertolkt, Jim en Jesse op zijn mooist. Hier is Luca Bloom, My Wild Irish Rose. Geniet van het verhaal in de songs. Yes.

0: I overlooked an orchid. Connie Smit. Straks Carl Smit. Geen relatie, wel over dezelfde bloem. This orchid means goodbye. Maar eerst hier de Furies en Dave Arthur. Don't bring the flowers.
1: Tonight I send an orchid.

have all the flowers gone. Steeds meer verschroeide velden. Zolang er oorlogen zijn, zullen wij de protestsongs laten horen. In vele versies bekend. Dit was een van de mooiste. Tom Shands, Dolores Keane, Vedran Smajlovic en Kinderkoor. Stanley Brothers, straks Wild Flower en Country Ham als er tijd is, Sweet Buns of Daisies.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
3: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
2: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle.

0: over een hoge werkdruk.
1: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven en een heleboel beveiligers. We zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
0: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Lily of the Day, Tom Judd. Hij trad op onlangs in Aalsmeer met Eric Brace. Welkom terug bij Krienert Country met Jannie en Hans van Dam. Hot Club of Cowtown bewondert de cactus. De cactus is een bloem. Hier zijn de Furies en Davy Arthur, Flower of the Valley.

Wildflower, Marlin Petersen. Het is de titelsong en ze is het zelf. Diepe gedachten bij Tommy Sands, Field of Daisies. Hier zijn de Giesenslaus, Weeds Out Life to Roses. Onkruidwieden, in boskoop noemen we dat vuilrapen. MUZIEK

Een day she a day, een madeliefje voor je liefje elke dag. Dit was Lost and Found. Met Nakawa zoekt daisies in de rain. Kimmy Rhodes met Wild Roses. Muziek en natuur samen. Playlist www.countryz.nl

Flower in the Desert. Close Harmony op zijn best. De McCarters. Jaren 80 waren ze in Alphen aan de Rijn. Plant some flowers. Kies vooral inheems, biologisch en gifvrij. Hier is Missy Werner.

Oh, the beautiful flowers. Het vorige bosje van Missy Werner was verwelkt. We horen straks Flowers Blooming in the Wildwood, ook van Country Ham, pure roots. En ze sluit ons programma af met Sweet Buns of Daisies. En als er nog tijd is, een stukje Wildwood Flower.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11:00 een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together,

0: Vanavond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Tijd voor gewoon Julian. Ja, Julian Rauw met vanavond zijn muziektip. Dat is een nummer wat nieuw is en die hij zelf wil tippen. Ook zal hij muziek kiezen uit een bepaald decennium. En geeft daar een beschrijving van, zodat u de artiest kan raden. Later in dit programma wordt de oplossing bekendgemaakt. Gewoon Julian. Uw presentator, Julian Rauw. Ontzettend veel luisterplezier toegewenst.
3: Oké, thank you ladies and gentlemen.

0: Julian.
1: Julian.
2: King Julian.
3: Tot dan, Julian.
4: De Mowgli's met het nummer Automatic. En de bandnaam de Mowgli's die doet je dan weer denken, denk ik, aan een figuur uit het Jungle Book. Dat klopt ook, want de band is vernoemd naar de hond van een van de zangers. En die hond die is dan weer vernoemd naar een personage uit het Jungle Book. Dus vandaar de Mowgli's met het nummer Automatic. En hiermee openen wij een nieuw uur gewoon, Julian. Goedenavond, het is maandag 18 mei. Het is 8 uur geweest, dus het is tijd voor een nieuwe...

Van Julian. Dit is show 47 en show 17 van 2026. Dit uur heb ik een nieuw nummer die ik je graag wil tippen tijdens de muziektip. Hij is gloedje nieuw. En het leuke is, het is eigenlijk ook een soort van tractatie van een van de bandleden. Nou, meer erover hoor je straks. Hij trakteerde ons dus opnieuw muziek. We gaan terug naar een decennium in muziek uit een decennium. En raad de artiest gaan we spelen. En we gaan eigenlijk ook al een beetje in de sfeer komen van het WK. Wat over een paar weken gaat starten. Dus we hebben een goed gevuld uur. En over dat WK, daar vertel ik je later meer over. Want eerst heb ik nieuwe muziek, namelijk van Gracie Abrams. Zo heet ze. Ze zingt erover hoe haar romantische relaties ondermijnd worden. Ze zingt heel openhartig over hoe ze zich afsluit, terwijl ze eigenlijk juist iemand heel graag dichtbij wil houden. Het nummer is geproduceerd door dezelfde producer die ook met Taylor Swift werkt. Nou, dan weet je dat dit een goed nummer is. Dat dit een grote hit wordt. En Gracie Abrams heeft het ook zelf. En ze omschreef de samenwerking als gebouwd op vertrouwen en emotionele precisie. Het is ook de eerste single van haar derde album, Daughter from Hell. En dat komt op 17 juli dit jaar, 2026, gaat het uitkomen. Dit is Gracie Abrams' Hit the Wall.

Briefless van The Corrs. En dit nummer is op een zonnige dag is het geschreven. Op een prachtige zonnige dag. Nou, dat moet al eventjes geweest zijn, want een prachtige zonnige dag is al heel eventjes hier geleden. En de muziek, de videoclip die erbij hoort, die was er eigenlijk bijna niet geweest. Dat ging best wel mis. Ze waren namelijk opnames in Californië. En dat was vlakbij Dee Valley. Waren opeens een van de zusjes, Andrea Corr, die begaf het eventjes van de hitte. Ze zakte plots in elkaar en later haar andere zus Sharon ook. Ze werden beide naar het ziekenhuis gebracht met ambulance. Omdat ze waren gewoon oververhit. Maar gelukkig waren ze binnen 24 uur weer terug op de set en kon de videoclip uiteindelijk afgemaakt worden. Maar dat ging bijna mis. The Briefless, The Corrs. We gaan kijken naar wat er afgelopen week in de Krimpelenwaard gebeurd is. We gaan terug naar gisteravond. Zondagavond is er namelijk een auto te water geraakt in Krimpen aan de Lek. Dit gebeurde aan de Tientweg in Krimpen. En door gladheid bij een bocht raakte dus de auto van de weg en kwam uiteindelijk in de sloot ernaast terecht. De bestuurster kon zelf uit de auto komen gelukkig en was ongedeerd. Verder waren er geen andere auto's bij betrokken. Het was gewoon door de gladheid in de bocht dat het misging. Dat gebeurde er in de Krimpenwaard. En wij gaan door met Raad de Artiest. Ik heb namelijk vier hints heb ik voor je klaarstaan. En deze vier hints die leiden naar een artiest. En nu is de vraag over welke artiest heb ik het. Dit zijn de vier hints. Gewoonte met Oudjaarsdag. Afgelopen vrijdagavond. Het geluid van een leeuw en een zwart paard. Dus nog één keer de vier hints. Gewoonte met Oudjaarsdag. Afgelopen vrijdagavond. Het geluid van een leeuw en een zwart paard. Dat zijn de vier hints die je van mij krijgt. En later in deze show dan gaan we het nummer draaien van deze artiest waar ik het over heb. Maar eerst gaan we een beetje naar het WK. Dat komt er over een paar weken aan. Dat is natuurlijk in Amerika vindt het WK dit jaar plaats. En Samuel Welton heeft dus nu een WK-anthem geschreven. Hij heeft gezegd dat hij altijd trouw fan is geweest van het EK en de WK. En hij vindt het een grote eer dat hij nu dit nummer dus mag uitbrengen. Maar op social media ging heel lang het gerucht dat dit nummer samen met Paul de Leeuw, dat het een duet met Paul de Leeuw zou gaan. Maar uiteindelijk bleek het gewoon zelf een nummer. Samen wel met dus De Leeuw komt eraan. Even mee brullen, alvast in het WK-sfeer.

Je hebt al hele bizarre verhalen hoe nummers zijn ontstaan. Daar is deze eentje ervan. Sniffenteers Driver's Seat. Het was 1973 toen de zanger Paul Roberts die werd wakker door een geluid van een muis en een koelkast. En van dat geluid heeft hij toen een hele catchy riff heeft hij gemaakt. En vervolgens heeft hij dus dit nummer daar helemaal omheen gebouwd. De Driver's Seat. Het is ook nog grappig hoe de naam aan de band aan zijn naam kwam. Want Roberts die stelde gewoon voor, het moet The Tears heten. Zo moet deze band gaan heten. Maar toen heeft de manager heeft het toen veranderd naar Sniff and Tears. En dat komt omdat de zanger Roberts, die leed aan hooikoorts en daardoor heel de tijd constant zat te snotteren. Dus uiteindelijk werd het dus Sniff and Tears met het Driver's Seat. We gaan naar muziek uit een decennium. We gaan zo meteen de computer een zet geven. En dan komt de computer, die komt dan terug met een bepaald decennium. En dan gaan we kijken welk nummer stond om nummer 1 in de top 40 uit dat decennium. En dan gaan we dus dat nummer uiteindelijk ook draaien. Dus laten we de computer een zet gaan geven voor het decennium. Er kan gekozen worden uit de 70s, de 80s, de 90s, de 0s, de 10s en de 20s. De 90s is het geworden. We gaan terug naar 15 mei 1993. Toen stond namelijk Hathaway met het nummer What's Love op nummer 1 in de top 40. Dit is echt zo'n hele lekkere dance-klassieker uit 1993. De echte naam van Hathaway is trouwens Nestor Alexander Hathaway. Vandaar dus Hathaway. En hij komt uit Washington D.C. In eind jaren 80 is hij naar Keulen verhuisd om dus zijn muziekcarrière na te jagen. Hij begon helemaal niet in de muziek. Hij is zich namelijk ingeschreven voor de medische opleiding. Maar die heeft hij alweer gestopt uit pure verveling. En toen is hij dus muzikant geworden. Hathaway, What's Love is deze week. Muziek uit een decennium, 15 mei 1993. What's love?

Susanne en Freek met het nummer Blauwe Dag. En ze staan gewoon 10 keer in een uitverkocht Gelderdoom in Arnhem. Afgelopen weekend waren de eerste 3 shows. En afgelopen zondag was ik er zelf aanwezig. Gistermiddag was ik aanwezig bij 1 van de shows van Susanne en Freek. En het is echt een hele gave show. Dus mocht je nog gaan, heel veel plezier. En ik vind het ook zo mooi, want ze doen gewoon 10 keer doen ze het uitverkochte Gelderdoom in Arnhem. En je zou wel verwachten, na de eerste show, dan ben je overdonderd als artiest. En dan, nou, tweede show ook nog wel, maar de derde show, dan heb je zoiets van, dit is gewoon ja, wat ik moet doen. Maar ze stonden nog zo verwonderd, ze stonden zo verwonderd nog steeds op het podium, dat er zoveel mensen zijn. 40.000 mensen kunnen er per avond of per show kunnen ze erin. En ze zijn nog steeds verwonderd dat er zoveel mensen dus naar hun shows gaan en naar hun muziek luisteren. Hartstikke mooi dus. Susanne en Freek met het nummer Blauwe Dag. En wij zijn aangekomen bij Raad de Artiest. En aan het begin van deze aflevering kreeg je van mij 4 hints. En deze 4 hints die leidden je naar een artiest. En dit waren de 4 hints die je van mij kreeg. Gewoonte met Oudjaarsdag. Afgelopen vrijdagavond het geluid van een leeuw en een zwart paard. En nu is natuurlijk de vraag, over welke artiest heb ik het? Ik had het over Katy Perry. Ja, ik was op zoek naar Katy Perry. En de 4 hints die leiden je dus dan naar Katy Perry. Gewoonte met Oudjaarsdag. Nou, dat is natuurlijk vuurwerk. Firework is een nummer, maar dat gaan we zo meteen draaien. Afgelopen vrijdagavond, Last Friday Night. Het geluid van een leeuw. Roar, of in ieder geval, dat volgens mij doet het een leeuw dat geluid. En een zwart paard is Dark Horse. Dat waren de 4 hints die je dus leiden naar Katy Perry. En het grappige is dat het de inspiratie voor dit nummer, dat komt eigenlijk uit een onverwachte bron. Haar toenmalige vriend Russell Brand die liet haar een passage lezen uit On the Road. Een boek over mensen die gonzen en bruisen van het leven en nooit een alledaagse zin uitspreken. Mensen die dus als een vuurpijl door de lucht schieten en anderen laten zeggen wauw. En toen zei Katy zelf, die mensen die anderen laten zeggen, dat is een beetje mijn motto. En daar is dus dit nummer uit voortgekomen. Dit is Katy Perry met het nummer Firework als Raad de Artiest van deze week.

wordt gezegd dat het je eigenlijk weer terugbrengt naar de jaren 80. En John Mayer die heeft zelf ook in een interview uitgelegd waarom dit nummer eigenlijk weer een beetje zo'n ethisch geluid heeft. Hij heeft zichzelf namelijk afgevraagd welke muziek hij het gevoel geeft dat alles goed komt. En dat is de muziek waar hij dus in opgroeide. En dat is dus de jaren 80. Het heeft iets geruststellends, dat heeft John Mayer zelf gezegd. John Mayer, Last Train Home. En wij zijn aangekomen bij de muziektip. De muziektip is een nummer wat nieuw is, of wat ik ontzettend gaaf vind. En waarvan ik zeg, nou die moet je zeker luisteren. Die tip ik je dan, vandaar dus de muziektip. En alle muziektips van Gewoon Julian die vind je terug in een Spotify en Apple Music playlistje. GewoonJulian.nl, daar vind je de playlist en dan kan je alles nog eens terugluisteren welke muziektips ik allemaal heb getipt. En dat zijn hele lekkere nummers, dus ik zou het je zeker aanraden om dat eens te checken. Deze week heb ik een nummer. Het is een tractatie van een van de artiesten zelf. Het is namelijk een samenwerking van Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Het nummer heet Repeat It. En afgelopen vrijdag was Martin Garrix was jarig. Hij werd 30 jaar oud. En toen heeft hij dus dit als verjaardagscadeaus naar zijn fans heeft hij toen gegeven, dit nummer. En dit nummer hebben ze 12 jaar geleden eigenlijk al gemaakt. Ze waren toen een avondje in Amsterdam. Daar zijn ze vrienden geworden. Toen heeft het heel lang nog op de plank gelegen. En toen uiteindelijk heeft Ed Sheeran via een WhatsApp voice note heeft hij iets gestuurd naar Garrix. En Garrix heeft daar toen helemaal iets omheen gebouwd. En dat werd uiteindelijk dus dit nummer. De muziektip van deze week is van Martin Garrix samen met Ed Sheeran, Repeat It.

DJ Lucien samen met Alex Gurmies en Alex Lucas. Magic Review. En dat vind ik echt zo'n heerlijke zomerhit nummer. En de zomer die komt eraan, eind van de week. Dan ziet het er weer goed uit. Dan wordt het weer prachtig weer. En dan kunnen we heerlijk gaan genieten van de warmte en van het mooie weer. Magic Review. En dat is dus een Belgisch duo. Hij doet het supergoed met het nummer. Heeft liefst 30 weken in de Ultra Top 50 gestaan. En het was ook de grootste hit van DJ Lucius uit zijn carrière. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van dit uur. Gewoon Julian, het is alweer bijna 9 uur. Dus dan is het tijd om te gaan stoppen. Ik heb nog een paar laatste nummers voor je. Ik heb straks Gwen Stefani samen met Aiken. Sweet Escape, zo heet hij. Het is eigenlijk een samenwerking die bijna nooit had plaatsgevonden. Gwen die was namelijk zwanger en had nauwelijks zin om een nieuwe studiosessie. Ze zat in haar zwangerschapsbubbel en had geen idee wat er allemaal in de buitenwereld speelde. Maar gelukkig is die bubbel wel doorbroken. En heeft ze dus samen met Aiken een nummer gemaakt, Sweet Escape. En deze artiest staat ook 10 keer hier in Nederland. Dan wel in de Johan Cruijff Arena. 10 shows geeft hij in Amsterdam. Deze zijn niet allemaal uitverkocht. En dat komt omdat de tickets eigenlijk best wel prijzig zijn. Ik heb het namelijk over Harry Styles. Hij heeft zijn tour. Het is ook het enige concert volgens mij wat hij in Europa geeft. Dus iedereen uit Europa die moet dus naar Amsterdam voor die 10 shows. In de Johan Cruijff Arena. Dus dat is best wel een eer natuurlijk om dat te mogen doen. Het is nog niet helemaal uitverkocht. Dus wil je er graag bij zijn, dan kan dat. En dan kan je nog kaarten kopen. Best prijzige tickets. Maar Harry Styles dus met Golden hoor je nu. En dan zou ik zeggen, tot de volgende. Gewoon Julian. Een fijne avond en tot de volgende. Hoi.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of 6 is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
2: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Star Occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Een goedenavond. Maandagavond. 18 mei 2026. Welkom hier bij Sally's avondshow.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Jij bent er ook bij.
1: Ja joh, voor de gezelligheid.
0: En wie er ook bij is.
1: Herman!
0: Ook die is erbij, natuurlijk.
1: Ook altijd gezellig als die er is.
0: Altijd gezellig. Nou, we zijn natuurlijk weer begonnen met DJ RP Official. Ook hij is natuurlijk zoals iedere week weer in die house. Yes. Ik moet even schakelen. Dat heb je wel eens, hè? Je bent gewoon een paar dagen vrij en dan ben je gelijk van slag. Heb je dat niet?
1: Ja, heel erg zelfs.
0: Ja.
1: Echt maar even in mijn werksfeer komen.
0: Ja, jij hebt vorige week, afgelopen vrijdag, nog gewerkt.
1: Ja, klopt.
0: Precies. Nou ja, ik was vrijdag, had ik de mazzel om vrij te zijn. Dus ik heb maar 3 dagen gewerkt. Oké, het resultaat was er vandaag wel, moet ik heel eerlijk zeggen. Mailbox overvol, ben heel de dag bezig geweest met puinruimen. Maar dan merk je dat je gewoon nog even van slag bent. Dat je even moet wennen dat het gewoon weer maandag is.
1: Ja, klopt.
0: Precies. Maar jullie gaan ons daarbij helpen. Jullie gaan ons gewoon de avond doorslepen. Laat ik het dan daarop houden. En dat kunnen jullie natuurlijk doen door onder andere gewoon een berichtje met jouw verzoekje of weet ik veel wat je kwijt wil naar de studio te berichten. Dat kan natuurlijk via de website. Via de app van RTV Krimpenerwaard. Dat kan gewoon. Download hem. En als je dat gedaan hebt, kan je je berichtje sturen. Zo simpel is het. Eigenlijk, een kind kan de was doen. Heb je nou geen zin om dat kind de was te laten doen? Stuur dan gewoon een mailtje naar studio@rtvkrimpenwaard.nl.
1: Of bel.
0: Echt? Wacht. Gaan we bellen?
1: Ja, je kan wel. Bellen.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, wat voor nummer moeten ze dan bellen?
1: 0182-89-0182.
0: Dat is echt wel een heel makkelijk nummer, hè?
1: Ja, dat is niet zo heel erg moeilijk. Om te onthouden ook.
0: Nee, precies. Nou ja, hè? Dus vele wegen die naar Sally's avondshow leiden. Naar Herman, Dinant en me, myself en I. En natuurlijk gewoon heel veel opmerkelijke berichten. Lekkere muziek. 2 uur lang. Gewoon aan je buis gekluisterd zitten. Wou ik zeggen. Maar aan je radio gekluisterd zitten.
1: Ja.
0: Doe lekker je oortjes in. Laat je partner gewoon voor wat het is. Lekker kwebbelen. Het is goed. En jij luistert gewoon lekker naar ons. Lijkt me een goede deal. Anouk, Nobody's Wife.

0: Ja, Coldplay. Viva la vida. Dit soort tonen, die kan ik al niet. Er zijn mensen die kunnen zingen en maar dat is niet aan mij besteed.
1: Nee, ook niet aan mij.
0: Nee,
1: daarom doet hij het.
0: Ja, iedereen heeft zijn kwaliteiten.
1: Maar daarom.
0: En soms zijn ze er eerder achter. De een is wat eerder achter dan de ander, zeg maar.
1: Ja, ja dat ook.
0: Ik,
1: ja.
0: Ik ben het nog steeds aan het zoeken. Oké. We hebben alweer een... we hebben alweer een verzoekje. En zij is zelfs in de studio geweest.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, ze was in eerste instantie een beetje bleu. Help.
1: Maar lichtelijk bijgetrokken.
0: Dat was al heel erg snel bijgetrokken, eigenlijk, dat. Toen heeft zij ook verteld dat zij een voorkeur heeft aan een bepaald soort muziek.
1: Ja.
0: Daar kunnen we twee dingen mee doen, Dinant. Ik gooi hem even bij jou. Okay. Want we kunnen hem zo draaien of we kunnen zeggen... Hey, jij wacht maar tot laatst half uurtje.
1: Nou, eigenlijk vind ik wel dat ze echt moet wachten.
0: Ja, hè?
1: Vind ik wel, ja.
0: Dat vind ik wel.
1: Dan wordt ze ook geforceerd om te blijven luisteren.
0: Juist, ja. Dus, Elise Boeren, bedankt voor je verzoekje. Het is goed dat je het al de app hebt gedownload en dat je luistert. Complimenten. Maar je moet wel even geduld hebben.
1: Ja, je wacht maar even.
0: Juist. Oké. Opmerkelijke verhalen, opmerkelijke berichten, Dinant.
1: Nou, kom maar op. Jij hebt sowieso wat leuks.
0: Nou ja, dit is best wel even wat je denkt van... Zie ik dit goed? Knippen, knippen, knippen. Zie ik dit echt goed? Ja, dit zie je goed. Want het is wel in de media geweest. Dus ik denk dat heel veel mensen dit al wel weten. Maar het gaat, we gaan even naar onze oostenburen, naar Duitsland. Naar Leipzig. Oh. Want in Leipzig, in de buurt van Leipzig... is dus een tijger ontsnapt.
1: Hoe dan?
0: Nou ja, een bekende, voormalige bekende dierentemmer Carmen Zander... die staat dus wel bekend als de tijgerkoningin. Daar woonde de tijger.
1: Ja.
0: En die heeft ook diverse tijgershows en dergelijke. En zij is echt wel extreem met dat soort dingetjes. Zij heeft dat ding in de mond en dat pakt die tijger dan uit haar mond en dat soort dingetjes. Dus ze zijn echt wel goed getemd. Laat ik het dan daar ophouden. Maar die is dus uit zijn verblijf ontsnapt. Daar zijn ze nog voor het onderzoek. Maar ze zagen hem lopen. Uiteindelijk is hij dus op een industrieterrein... doodgeschoten door zwaar bewapende politieagenten.
1: Vind ik wel jammer van ze.
0: Ja, had hem dan een verdovingspijltje gegeven.
1: Ja, daarom.
0: Ja, vind ik ook. Maar
1: lekker
0: nee.
1: Kort door de bocht door ze.
0: Nou ja, weet je, ik kan daar heel veel van zeggen, maar dat doe ik nu even niet. Het was in Duitsland, meer zeg ik niet. Nee, oké. Zij heeft in het verleden ook wel echt inderdaad opgetreden met haar tijger. Zo was ze in 2018 nog te zien op het Internationaal Circus Festival in Monte Carlo. En daarmee vestigde ze zich met haar tijgers in de buurt van Leipzig. Ja, en daar is er dus eentje ontsnapt. En ja, die gaat ze dus niet meer terugkrijgen. Ze heeft ondertussen alweer elders een tijgershow opgezet. En dat is in een klein dorpje vlakbij Leipzig. Maar daar heeft ze natuurlijk geen vergunning voor.
1: Oh, tuurlijk.
0: Ja, maar gewoon doorgaan. Hij toont wel weer karakter.
1: Ja, dat zeker.
0: Maar
1: wat
0: ik dan denk, hè, als je dan daar staat... of je loopt, of je rijdt... en je ziet zo'n tijger lopen... meer gewoon op jouw provinciale weg.
1: Ja.
0: Dan denk je toch... heb ik net wel een paracetamol genomen... of was het een ander soort pilletje?
1: Ik denk dat je wel jezelf even gaat... op je voorhoofd voelen van... het gaat helemaal lekker.
0: Nou ja, in Duitsland gaat dat niet meer gebeuren waarschijnlijk.
1: Nee.
0: Bruce Springsteen, The River.

0: Eminem samen met Rihanna met The Monster. Hier bij RTV Krimpende Waard. Opmerkelijk berichtje gaan we doen.
1: Nou.
0: We kunnen kiezen.
1: Zo, keuze nog wel.
0: Ja, ja, ja, jij mag kiezen eigenlijk.
1: Oh, kijk. Nou, laat
0: horen. Iets met een tato. Of met fietsen.
1: Fietsen.
0: Fietsen.
1: Fietsen.
0: Okay.
1: Ja.
0: Fietsen. Nou, ik weet niet of jij een passie hebt om ooit nog mee te doen aan een Nederlands kampioenschap.
1: Nee.
0: Ook niet met een bepaald actieve...
1: Nou, ik heb wel... Het lijkt me wel een keer leuk om ergens mee te doen met de fiets. Maar dat is niet echt een...
0: Kijk, jij slaat de spijker op zijn kop. Want, ja, afgelopen zondag was namelijk in Tilburg... een wedstrijd, niet zomaar een wedstrijd... de wedstrijd wie het langzaamste kon fietsen. Het
1: okay.
0: Langzaamste. Het was een parcours van maar liefst, ja ja, 11 meter.
1: Dat is wel flink hoor.
0: Dat is heel flink.
1: Ik weet niet of dat
0: redt. Nou ja, het is echt serieus heel erg moeilijk. Het is echt waar. Het evenement was een voorronde van het NK Slow Biking. Dat later van het jaar in Utrecht gehouden wordt. En het heet ook echt slow biking. Niet alleen vanwege dat het natuurlijk heel langzaam is. Maar eigenlijk is het voornamelijk in verband met van jongens, let even op. Slow life, slow food, slow money, allemaal slow. Ga maar gewoon genieten.
1: Ja.
0: Weet je wel, dus de wereld gaat heel snel. Dus daarom hebben ze dit in het leven geroepen. En dit was een voorronde dus op de NK. Wat komende tijd in Utrecht gaat plaatsvinden. En hoe langzaam denk je dus over 11 meter te fietsen? Want je mag je voeten natuurlijk niet op de grond zetten. En je moet ook in je baan blijven.
1: Wow, ik denk best wel lang. Ik denk dat je er 3 minuten...
0: Echt waar?
1: Ja. Ik denk wel dat ze zo traag kunnen fietsen.
0: 34 seconden. Was de langzaamste tijd.
1: Vind je nog meevallen?
0: Het was een lang... En dat is gewonnen door een 11-jarig jongetje, Nick. Die zette een tijd in van 34 seconden. Hij zegt, normaal fiets ik echt heel erg hard. En zijn geheim zit voornamelijk in het sturen. Hij zegt, veel oefenen en vooral flink sturen. En... niet trappen. Door de stuur te bewegen om overeind te blijven, kan je ondertussen ook een beetje naar voren komen. En niet trappen. En heel klein, ja, misschien heel, heel licht tikkie, maar voornamelijk ook echt op tijd remmen.
1: Ja, maar ik vind dat nog best wel snel eigenlijk. Op 11
0: ja,
1: meter.
0: 11 meter, ja. En het was nog niet genoeg voor een ticket naar het NK. Want dan moet je er nog langzamer over doen, over die 11 meter. Namelijk, dan moet je er meer dan 40 seconden over doen.
1: Is die bijna.
0: Ja, daarom. Dus hij gaat goed te werk. En hij zegt, ik ga ook gewoon door met trainer zijn zusje. Sophie deed ook mee aan de wedstrijd. En ja, ik wou een beetje langzamer zijn dan mijn broer, vertelt ze. Maar dat is helaas niet gelukt. En daarom blijven ze oefenen. Maar eigenlijk, zegt de burgemeester... Dat dan wel, met natuurlijk een knipoog. We hopen dat het een onderdeel wordt van de Olympische Spelen in 2078 in Tilburg. Dat lijkt me een goed idee. Hey, tijd voor Chill It Out. Mede mogelijk maakt door.
2: Herman!
0: Dank u.
3: Let's take night. Echt man.

0: Ja, chill it out. Nou, dit was wel even chill.
1: Ja, lekker, joh.
0: Daarom. En jij had net nog een dingetje over dat fietsen.
1: Ja, jij had het natuurlijk net over langzaam fietsen. Ja. Over 11 meter. Uh-huh. Nou, ik dacht, het kan maar... Ik geloof niet dat rond de... denk rond een minuut het wereldrecord is over 11 meter. Ik vind 11 meter best wel ver klinken. Dus ik dacht, ga even kijken, wat is nou het wereldrecord voor het langzaamst fietsen over 11 meter?
0: Ja.
1: Nou, het wereldrecord staat op een naam van een Nederlander. Maar natuurlijk, hoe kan het ook anders? Mm-hmm. Albert van der Veen, hij heeft er maar liefst. Wat denk je? Doe eens een gok, hoe lang heb hij erover gedaan om 11 meter te fietsen?
0: Ja, ik vond 3 minuten al lang wat jij zei. 11 meter zijn 11 stappen, zeg maar.
1: Ja, dan geef ik je alvast een hint. 3 minuten is heel erg laag.
0: Oké, nou ben ik heel erg. Doe je 1/2 uur?
1: 2:32:28.
0: Oeh. Dat is het enige wat in me opkomt. Dat.
1: Mijn vraag is ook, heb je 2,5 uur je concentratie gehouden om die fiets te beeld te houden?
0: Ja, dat ook. Ja, misschien heeft hij een infuus met van die energiedrank.
1: Dat zou kunnen.
0: Dan is het niet te doen, denk ik. En ja, dan hoop ik dat hij ook net geplast heeft.
1: Dat hoop ik ook voor hem, ja.
0: Maar het is echt, dat is echt wel heel lang. 2,5 uur voor 11 meter.
1: Ja, 2,5 uur voor 11 meter.
0: Dan is 34 seconden echt veel te snel.
1: Ik denk dat het ook heel saai kijken is, hoor.
0: Ja, dat
1: sta je dan bij het wereldrecord, slowbiking.
0: Ja, dit is wel heel erg, ja. Maar je had ook nog een ander dingetje met fietsen.
1: Ja, maar dit geloof ik niet helemaal. Want het staat een beetje heel slecht neergeschreven. Kijk, heel eerlijk, dit is door een AI gemaakt.
0: Oh, oké.
1: De tweede kopie.
0: Kopje,
1: sorry. En die zegt hier, het langzaamste uur. Slowest hour record.
0: Ja.
1: Is de uitdaging om binnen precies 60 minuten zo min mogelijk afstand af te leggen.
0: Ja.
1: En dan staat erbij, hebben we het record in handen van maar slechts 900 meter. Maar...
0: In een uur 900 meter.
1: 900 meter. Maar als je dan gaat naar Albert van der Veen,
0: Je
1: hebt er 2,5 uur over gedaan, over 11 meter.
0: Ja, daarom.
1: Dus hij het één keer probeert, zit hij een meting of 5. Dan heeft hij het oude record verbroken met 913 meter.
0: Dan heeft hij... Ja, ik snap jouw ding. Ja, zeker.
1: Dus ik weet niet precies wat ze hiermee bedoelen.
0: Nee. Oké. Ik zeg tijd voor een stukje muziek voordat we weer gek met opmerkelijke berichten gaan.
1: Ja,
0: zeker. Lijkt me een goeie. U2, Sunday Bloody Sunday. There's been a lot of talk about this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Sunday, Bloody Sunday.

0: Ja, dit was natuurlijk Showtime van Herman. Zoals hij iedere week natuurlijk wel weer wat een muziekje aanbrengt, zeg maar. Ja, bijna de klok van 10 uur. En is de eerste uur nagenoeg weer voorbij. Als jij een nieuwe auto koopt, Dinant.
1: Ja.
0: Dan ben je trots op die auto. En dan wil je hem showen en sowieso mee rijden.
1: Over het algemeen wel, ja.
0: Ja, nou deze 92-jarige man heeft een Mercedes gekocht. 42 jaar lang. En die heeft 42 jaar geleden. En die heeft hij dus ook 42 jaar verborgen.
1: Verborgen nog wel?
0: Ja. Hij heeft toentertijd een gloednieuwe Mercedes-Benz 500 SL gekocht. Hij spaarde niet op de opties, want de 5 liter V8 motor met lederen bediening, airconditioning en koplampreiniger. Hij heeft er tegen in die tijd echt een vermogen voor betaald. Het kon, ja, weet je, je had er toen de tijd ook wel een 2-in-1 kap woning voor kunnen kopen. Dat is heel simpel. Maar in de plaats dat hij rondjes reed, heeft hij hem rechtstreeks naar zijn klimaatgeregelde gesloten garage gebracht. En zijn ambitie was eigenlijk heel simpel. De auto in de best mogelijke staat bewaren. En daar is hij altijd blijven staan.
1: Ja, eigenlijk is het wel heel erg slim.
0: Ja. De kilometerteller, 42 jaar lang. De kilometerteller stond bij aanschaf al bijna op nul. En zou dat bijna blijven. De auto had er al die jaren wel geteld, schrik niet, 68 kilometer gereden.
1: Dat is wel knap in 42 jaar.
0: Ja. Ja, hij zegt, ik heb hem thuis in mijn garage staan en ik heb hem er nooit in gereden. Nou ja, degene die hem daar die hem over sprak, die was nogal benieuwd naar de auto. Uiteindelijk heeft, en dan moet ik even heel snel gaan kijken, heeft Sam Bailey van de SL Shop heeft hem gekregen om te showen in zijn showroom.
1: Ja, maar dat is ook niet een bijzondere auto.
0: Dus nee, daarom.
1: Daarom.
0: Hey, ik zeg blijf luisteren. Tot zo!
2: Naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
5: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
4: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
6: This lawsuit was hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
0: Ja, Lies, avondshow.
7: What we're gonna do right here is go back. Way back.

0: Ja, welkom in de tweede uur van CDSA Show hier bij RTV Krimpende Waard. We zijn erbij tot de klok van 11 uur. Het laatste half uur, ja, dat wordt een beetje gebaseerd op het verzoekje wat we het eerste uur gekregen hebben.
1: Ja, klopt.
0: Dus alle reden om te blijven luisteren. Ik gaf jou het eerste uur, Dinant, een keuze tussen fietsen of een taartauto. Toen zei je fietsen. Nou, daar hebben we het over het eerste uur over gehad. Hoe langzaam je wel niet kan fietsen.
1: Ja.
0: Nou, dat was heel langzaam. Dus dan is het nu tijd voor die taartauto. Er is namelijk een mevrouw die heeft een tatoeage laten zetten in haar nek. Aan de zijkant, precies. Dat is op zich niet heel erg, heel erg raar. Roxanne Kwant, daar gaat het om. Zij heeft in haar nek laten zetten Real Mayo Lover. Echte Mayo liefde, zeg maar.
1: Oh.
0: Ja. Waarom? Ja, ze zegt eigenlijk gaat het veel meer dan enkel mayonaise. Want mensen zien alleen die woorden en denken meteen, oké, zij houdt gewoon van saus. Leg ze uit. Maar het gaat eigenlijk meer over trouw blijven aan jezelf. En natuurlijk aan je favoriete mayo. Ja, en volgens de vrouw staat real voor echtheid. En mayo voor verbinding. En lover voor overgave. Ze zegt, het is gewoon een soort van reminder dat je in je leven altijd moet kiezen voor gewoon wat echt is. En gewoon bij jezelf moet blijven. Maar om dan, de betekenis, ja, 100%. Maar om dan in jouw nek te laten zetten Real Mayo Lover, dat is net zoiets als jij in je nek zet Real Spare Rib Lover. Dat is toch raar?
1: Ja, jij had wel een

0: Je had het anders kunnen verwoorden. Dat ik het zo wil zeggen.
1: Ja.
0: Je had echt een motivational speech bijvoorbeeld in je nek kunnen zetten. In plaats van mayo.
1: Nou.
0: Lekker bakje mayo. Nee. Ja, een soort impuls. Sorry.
1: Ja, nee, maar weet je. Dit zou nou. Ja, ik kan me niet voorstellen dat zij. Als ze nou. Het is een vrij jonge meid. Als zij nou 30 jaar ouder is. Hè? Dat ze dan nog trots is op de mayonaise tatoeage in de nek.
0: Ik zou echt voor de rest van de leven bij elke gelegenheid om iemand een cadeautje te geven, zou ik haar een pot
1: mayo geven. Ja, toch? Nou ja, hè, dat. Ken jij natuurlijk ook verhalen of ken je mensen met gekke tatoeages? Je weet ons te vinden. RTV Krimpenderwaard, Sally's Avondshow. Bellen is sneller 0182890182. Of download de app. Of stuur een mailtje naar studio@rtvkrimpenderwaard.nl. Bam.
0: Ja, dat waren ze allemaal.
1: Bruno Mars, Risk It All.

0: En nee, mensen, dit wordt niet het laatste half uur. Dit slow motion. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Wat het wel is, hey, over een kwartier gaan jullie het ontdekken. Kleuters.
1: Altijd leuk.
0: Die doen echt wel gekke dingen. Daar weten wij allemaal alles van, over het algemeen.
1: Ja.
0: Ja, we hebben allemaal onze eigen verhalen. Nou, in Vriezerveen, we blijven wel een beetje in Nederland vandaag. In Vriezerveen kwam namelijk wel een hele bijzondere melding binnen bij de brandweer. Want een kleuter zat vast. En met zijn hoofdje. En waar zat hij nou met zijn hoofdje in vast? In een wc-brilverkleiner.
1: Sorry, een wc-brilverkleiner?
0: Ja, die zet het natuurlijk op de wc. En dat is voor vooral kleuters of nog kleiner heel fijn om zo te leren. Oh. Op de wc hun behoefte te doen. Nou, hè? Er zijn dus meerdere brandweerlieden ter plaatse gekomen om hem uit de benarde positie te bevrijden. En ja, het is natuurlijk wel bekend, een brandweer die helpt natuurlijk niet alleen bij woningbranden of explosies en dergelijke. Maar ook dus voor dit soort dingetjes. De jongen was toevallig de zoon wel van een brandweercollega en hij besloot thuis een soort van praktijktestje uit te voeren. Alleen liep het ietsjes anders dan gepland. Want de kunststofring, want ja, dat is de wc-verkleiner vaak, kwam dus muurvast om zijn hoofdje te zitten. Ja, gelukkig geldt binnen de brandweer samen uit, samen thuis. Dus ook bij sanitaire incidenten. Zorgvuldig werd de jongen uiteindelijk bevrijd en met uiterste precisie professioneel overleg en hier en daar wat onderdrukte lachbui is het slachtoffertje gelukkig veilig bevrijd uit zijn benarde positie. Ja, hè, het kleuters, peuters, breek me de mond niet open.
1: Ja, het zijn bijzondere type mensen.
0: Ja. Zo zag ik inderdaad ook een filmpje verschijnen vandaag. En jouw zusje, mijn dochter Angel, die is bijna 6, die zag hem en die moest echt schateren van het lachen. Het was een meisje van 2 en er wordt aangegeven dat een baby dus in de... mama is nog zwanger en vanaf 25 weken gaat een foetus de stem van mama herkennen in de buik. Oh. Ja, enkel als je 2 jaar bent, is het natuurlijk wel een gezegde. Ik ben 2 en die zegt nee. Dan herkent ze de stem niet meer van mama. En dat was bij dit peutertje ook zo. En die klom dus gewoon in de kast helemaal naar boven. Want daar lagen de koekjes.
1: Kijk.
0: En dan hoor je mama schreeuwen. Nee, nee, nee, niet doen. En ze kijkt mama aan en ze klimt gewoon verder.
1: Zou ik ook doen.
0: Ja,
1: prioriteiten stellen in je leven.
0: Ik wou zeggen, ik heb jou ook wel eens gevonden met een mond vol chocolade. En dan aangeven, nee hoor, ik heb geen chocolade gegeten. Nee, ik was het niet. Alles zat onder. Je zat zelfs de vingertjes zag je zitten waar je gelopen had.
1: Maar dat was ik niet.
0: Nee, het was je tweelingbroertje, denk ik.
1: Nee, ja.
0: Ja.
1: Ja, nee, die heeft mij ondergesmeerd.
0: Ja, in your dreams. Het was leuk. Op dat moment vond ik het niet zo. Maar achteraf zijn het leuke anekdotes. Dus iedereen heeft dit soort verhalen wel, denk ik. Maar aan een wc-bril verkleinen, nee. Dat hebben jullie nog nooit gedaan bij mij. Nee,
1: nee.
0: Dat dan weer net niet. Nee. Oké, verder met weer lekkere muziek. Where is my husband?

0: Nou, hij is niet hier. Nee. Het... Ja, sorry. Ik kan het toch niet laten. Euro Songfestival.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk gewoon heel wijs, vind ik persoonlijk, niet meegedaan. Want het is toch een heel politiek spel. En dat blijkt wel weer. Want we hebben natuurlijk, eigenlijk heeft Nederland samen met Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland het geboycott in verband met Israël. Maar, hè, toch even kijken. Want wie heeft er gewonnen? Nou, Bulgarije is dit jaar de winnaar van het Euro Songfestival 2026. En dat is best opmerkelijk, want het keerde dit jaar na 3 jaar afwezigheid terug op het festival. En daarmee ook gelijk winnen. Ja, dat is natuurlijk wel, dan heb je het gewoon echt wel heel goed gedaan. Er waren ook wel weer verliezers. Ja, dat vind ik dan ook wel weer grappig. Want daar valt mijn oog dan wel weer op. Want Verenigd Koninkrijk, United Kingdom... zo, dat.
1: Nog een keer proberen.
0: Gewoon niet oké. Oké, soms heb je dat je even niet uit je woorden komt. Die eindigde dus helemaal onderaan met al liefst, wel 1 hele punt.
1: Ja, dan moet... beter dan geen.
0: Nou, want weet je wie er dus geen punten heeft gekregen van het publiek?
1: Nou.
0: Onze zuider- en oostenburen. België en Duitsland. 0-0.
1: Dat is heel lekker.
0: Ja. De bookmakers die zaten er trouwens heel erg flink, heel erg naast dit jaar. Want zij hadden gedacht dat Finland zou winnen. Nou, die werd uiteindelijk 6e. Nou, en als ik het dan toch over het Songfestival heb, dan weet je wel, we hebben natuurlijk Duncan Lawrence met Arcade heeft toen gewonnen en het ging hartstikke goed. Maar ja, hè, dan vind ik toch dat Nederland heeft het nu geboycott en ik vind gewoon persoonlijk dat we het vol moeten houden. Want we hebben natuurlijk ooit, is er een akkefietje geweest, waardoor eigenlijk onze potentiële Euro Songfestival winnaar is geboycott, die is eruit geflikkerd. En omdat hij een oneenigheidje had, zeg maar, achter de schermen met een journalist. En dat is natuurlijk Joost.
1: Ja.
0: Europapa. Dus ja, het Euro Songfestival is geweest. En dan vind ik toch wel dat we even als voorbode op het foute half uurtje Europapa moeten gaan draaien.
1: Dat is goed.
0: Zo niet, is het echt jammer.
1: Niet doen, het is nog.
0: Ik bedien de knoppen. Jurbio!

onderweg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie.

0: Zo.
1: Europa. Kan maar duidelijk zijn. Hè? Jij verbaasde mij, want jij zegt... Het is opeens weer tijd.
2: Het is weer tijd voor Dinans, weet je?
1: Ja, ik ben een beetje verslag, vertel.
3: Ben je helemaal verslag?
1: Nou ja, nou, weet je, je doet het niet altijd.
3: Om te beginnen, je had het natuurlijk over het Songfestival.
1: Ja.
3: Dat is natuurlijk hartstikke leuk hoor.
1: Maar ja, het is gewoon leuk en gezellig,
3: ja,
1: Tom.
3: We hebben natuurlijk dat in 2019 gewonnen met Arcade. Sorry, moet ik het wel goed zeggen. Dacht, wat is nou het meest beluisterde nummer dat uitgekomen is op het Songfestival? En daar staat dus... Het nummer Arcade echt ver bovenaan.
1: Ja?
3: Met 1,5 miljard streams.
1: Zo.
3: Daaronder staat Euphoria van Zweden uit 2012.
1: Ja, ja.
3: Dan springen we opeens naar ABBA.
1: Ja, precies. Ja. Ik wou zeggen, die moet erin staan.
3: Ja, en daarna krijg je Tattoo. Van Lorien.
1: Oh, ja.
3: 2023.
1: Ja. Oh, wauw.
3: Nou, om dat even... Nou, dan weet je, Songfestival hartstikke leuk, maar dan gaat het even verder. Want dit zijn allemaal dingen, daar heb je niks aan.
1: Nee, daar heb je niks aan, maar het is toch wel...
3: Leuk om te weten. Nou, even lichtelijk speedrunnen. Recordhouders.
1: Ja. Ja, ja.
3: Ierland is het meest succesvolle land in de geschiedenis.
1: Ja.
3: Ze hebben namelijk al 7 keer gewonnen. Zweden volgt op de voet met 6 overwinningen.
1: Oh,
3: de grootste pechvogel is Noorwegen.
1: Ja.
3: Ze hebben maar liefst 9 keer als allerlaatste geëindigd.
1: Oei.
3: Dat is wel een...
1: Dan ben je gewoon gedoemd te mislukken. Als je meedoet eigenlijk. Maar oké. Okay.
3: Je moest voor 1999... werd je verplicht om mee te doen in je eigen taal.
1: Ja, dat klopt. Dat weet ik nog wel. Ja.
3: Dat is dus tegenwoordig niet meer.
1: Nee. Daar vind ik wat van.
3: Omdat mensen denken... omdat het niet helemaal lekker ging met zingen in eigen taal... en mensen wouden een andere gedaan... en iemand heeft het een keer verkeerd gedaan... ik heb geen idee precies wat er allemaal gebeurd is.
1: Nou, het schijnt...
3: Heel veel speculatie in ieder
1: geval. Nou ja, weet je wat ik toen vernomen heb... is dat eigenlijk Engels de wereldtaal moet gaan worden. En op die manier... hebben ze... helpt dat, zeg maar.
3: Ja,
1: weet je wel? Zo.
3: Zou best kunnen. Succesvolste artiest.
1: Ja. Yeah.
3: De Ierse zanger Johnny Logan.
1: Ja.
3: Hij heeft... hij is de enige persoon die 3 maal won. 2 keer als zanger en 1 keer als componist.
1: Ja, nou, ja, daar is hij wel bekend om. Klopt.
3: Nou, dan is de vraag hoe vaak heeft Nederland nou daadwerkelijk gewonnen?
1: Ja, vertel.
3: Nou, 5 keer. 1 keer in 1957.
1: Ja.
3: Dat is het tweede jaar dat het Songfestival een ding was.
1: Ja.
3: 1959 met Teddy Scholten.
1: Oké.
3: Dan hebben we de allermooiste, 1969. Want toen hebben 4 landen tegelijk gewonnen.
1: Dat is knap.
3: De puntentelling was niet helemaal lekker.
1: Nee, dat ging nog op de ouderwetse manier. Er bestond nog draadloos met elkaar communiceren. Nog niet.
3: Dat bedoel ik. Toen hebben Nederland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk tegelijk gewonnen.
1: Oké.
3: Dus wie nou echt die overwinning heeft gepakt is natuurlijk een vraag.
1: Ja, precies.
3: Toen in 1975 met Dingadong.
1: Oh, ja.
3: Dat nummer.
1: Ja.
3: Nou, goed dat jij het kent, want zeg maar niet.
1: Nou ja, ik denk dat je hem wel eens gehoord hebt. En anders kan ik zo wel even een klein stukje laten horen.
3: Ja, en dan natuurlijk laatst nog met Duncan Lawrence. We hadden net ook even het vorige uur over fietsen. Van nou, wat is er nog een grappige ding om te weten over fietsen? Langste afstand zonder handen gefietst. Is door een Amsterdammer gezet in 2024 van maar liefst 262,5 kilometer.
1: Zo.
3: De Oostenrijker Christophe fietst in 2021 1026,2 kilometer in 24 uur tijd. En iemand fietste meer dan 3.500 kilometer in een week.
1: Echt?
3: 7 dagen tijd was meer dan 500 kilometer per dag. Elke dag voor een week lang. Hebt hij in totaal het wereldrecord gezet met 3619 kilometer.
1: Wow.
3: In 1 stuk door.
1: Dat is best wel heavy.
3: Alsof je even naar Rusland heen en weer gaat fietsen.
1: Nou, dat klopt. Ja. Hey, zal ik jou een klein stukje van die Dingadong laten horen?
3: Laat jij maar een klein stukje van Dingadong horen. Kom me wel bekend
1: voor. Ja, hè?
3: Ja.
1: Nou ja. Zij hebben dus inderdaad in 1975, echt een topjaar, hebben zij dus het Eurosong Festival gewonnen.
3: Ja.
1: Nou, weet je ook weer. Had ik ook weer een weetje van jou.
3: Ja, joh.
1: Lekker bezig. Oké. Het is inmiddels 10:30. Dat betekent het foute half uurtje gaat van start. En Herman trapt hem altijd af, natuurlijk. Dat is gewoon zo. Dat moeten we gewoon, ja...
3: Volhouden.
1: Precies, vooral volhouden, ja. Ik zat even te kijken.
3: Aanpakken.
1: Nou, ik denk, waar is Herman?
3: Herman!
1: Nou, maar daar was Herman.
3: Kijk, hij was gewoon even weg.
1: Hij was even een drankje aan het denken, zonder maar. Maar dan komt hij, Herman. Ja, Lies, avondshow.
0: Stomme. Ik vind het wel lekker.

0: Ja, en daarmee is het foute half uurtje in werking getreden. En dit wordt wel een echt, voor sommige mensen echt een fout half uurtje. Maar een fout half uurtje is niet zonder een opmerkelijk bericht.
1: Ja, dat klopt.
0: Daarom. Handtekeningen.
1: Ja.
0: Het is lastig, want op een gegeven moment kom je op een leeftijd en daar ben jij iets dichterbij dan ik, zeg maar, dat je een handtekening moet zetten. En wanneer was de eerste keer dat jij hem echt moest zetten voor iets officieels? Weet je dat ongeveer nog, voor wat voor iets dat was?
1: Voor mijn ID-kaart, maar dat zit ook eigenlijk.
0: Nee, en toen was jij heel creatief, denk ik, of je beerde je best of schreef alleen je naam bijvoorbeeld.
1: Maar allereerst was inderdaad gewoon mijn naam schrijven.
0: Ja, precies. Dan later gaat dat een krulletje en een dingetje en een streepje en weet ik wat allemaal krijgen.
1: Maar dat was toen heel erg lastig en dat begint nou ook alweer lichtelijk te versimpelen. Dus ik moet eigenlijk weer lichtelijk mijn best gaan doen.
0: Oké, nou, we hebben dus een 28-jarige Woerko hangmaat. Die krijgt regelmatig pakketjes. Weet je wel, je kent ze. En daar kan je natuurlijk tegenwoordig ervoor kiezen om ze thuis te laten bezorgen of op een servicepunt.
1: Ja.
0: En hij heeft toen gekozen om het op een servicepunt te laten bezorgen. Waarom? Omdat er heel vaak een handtekening voor nodig is.
1: Ja.
0: En hij heet Woerko hangmaat. Dus hij... Met tekenen schreef hij eigenlijk op een gegeven moment wordt het heel slordig, een W. En dat had nogal wat ronde vormen. En toen leek het eigenlijk op twee, mannelijke ballen. Dus hij heeft hem afgemaakt als het zijnde een piemel erbij getekend. Ja, serieus. Sindsdien, als hij zo'n tekening moet zetten, ergens bij een pakketpunt of iets, is dat zijn handtekening.
1: Ja,
0: Ik
1: vind het moeilijk, hè.
0: Ja, want het is een handtekening is juist de bedoeling dat je hem niet na kan maken.
1: Ja.
0: Nou, dit is dan iets, hè, dat kan makkelijk nagetekend worden. Dat, daar is al wat over te zeggen. Het pakketpunt had wel eens instanties van... Wat? Wat doe je nou? Maar ze hebben het geaccepteerd. Dat. Hij zegt, als ik toen had geweten, toen ik jong was, zeg maar... dan moet je ooit op een moment, wat jij ook zegt, een krabbel bedenken. Dan had ik er echt wat leukers en wat koelers van gemaakt dan gewoon mijn naam met een krulletje er doorheen. Dan had ik misschien wel vlammen bijgetekend of een boom of weet ik veel wat. Maar voor, laat het zo stellen, officieus, maar heel officieus is het. Want je moet een pakket ophalen en je moet een handtekening zetten. Maar in ieder geval voor niet documenten wat in de overheid terechtkomt, heeft hij dus een piemel. Ja.
1: Nee, lekker.
0: Ja, ga je nou de volgende keer als je pakketje ophaalt een autootje tekenen of een pennetje? Of,
1: ik ga sowieso even
0: over nadenken.
1: Ja.
0: Ja, precies. Ja, een varkensneusje of zo. Dat is ook leuk.
1: Ja, zoiets.
0: Die is ook makkelijk te tekenen.
1: Ja, daarom. Een paar rondjes.
0: Ja, daarom. Oké. Hey, tijd voor, inderdaad, want we hadden het eerste uur, hadden we deze al binnen. En toen hebben we eigenlijk besloten, Dinat en ik, van nou, dit gaan we echt het laatste half uurtje doen. Dus alsnog, Elise, komt jouw verzoekplaatje voor jou.
2: Verzoekplaat.
0: En geniet er maar van, want dit half uur hoor je jouw muziek. Jij wil wat harder, maar wij doen ietsjes minder hard.

0: Aquarius. Nou, dat gaat best los zo, Dinant.
1: Nou, lekker toch?
0: Ja, lekker toch, precies. Ja, ik vind dit wel een heel bijzonder item. Want er is een oude schedel van een Tsjechische heilige... die dinsdag uit een kerk werd gestolen, is weer terecht. De politie vond namelijk de schedel na de bekentenis van de 35-jarige verdachte... en hij heeft die schedel in een stuk beton gegoten.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Dat ding was 800 jaar oud. En de schedel in kwestie is die van de Tsjechische edelvrouw... Zislava van Lemberg. Zij leefde tussen 1220 en 1252. Is ze maar 32 jaar. Oké, is ook niet oud. En stond bekend om haar vrijgevigheid en inzet voor minder bedeelden. En in 1995 werd ze door de paus heilig verklaard. Ja, ja. Maar haar schedel werd dus afgelopen dinsdag gestolen... in een kerk in een Noord-Tsjechische dorpje. En via camerabeelden kwam de politie dus achter de 35-jarige verdachte. En zo hebben ze hem kunnen aanhouden... in een stadje te zuiden van Projewski, zoiets.
1: Klinkt heel erg...
0: Ja, dat is een taal die ik gewoon niet beheers, Dinant. Maar na enig aandringen zei de verdachte namelijk... dat hij de schedel in een stuk beton had gegoten. Wat moet je met een schedel in een stuk beton gieten? Maar oké, de politie stelde met speciale apparatuur dus vast... dat inderdaad het geval was. Hij had gelijk. Hij had hem inderdaad in beton gegoten. Experts gaan proberen... om de schedel te redden. Maar ja, volgens de verdachte hoort de schedel op de bodem van een rivier thuis. Want hij vond het helemaal niks dat het tentoongesteld werd in een kerk.
1: Over het algemeen horen ze toch in een graf te liggen. Niet per se in een zee, maar...
0: Niet zozeer in een rivier, maar...
1: Nee, ik, het kan mij op, liggen, hoor.
0: Precies, maar op zich de logica om te zeggen... Hey, ik loop een kerk in om een kerk te bekijken en je ziet daar een schedel. Ja, ja hey, daar zou ik ook wel even voor moeten wennen, zeg maar.
1: Ja, snap ik.
0: Weet je wel, dat. Maar om hem dan gelijk in een beton te gieten... dan zou ik zeggen, als je dan het lef hebt om hem te jatten, vind ik even al... En je vindt dat je op de bodem van de rivier hoort te liggen. Smijt hem dan daar ook in.
1: Ja, dat ook.
0: Ja, ga hem niet in beton gieten. Maar ja, dan is nog maar de vraag of ze het gaan redden natuurlijk. Want ja, hè, beton is natuurlijk harder dan hard. Dat krijg je niet zomaar er vanaf.
1: Ja.
0: Dat bedoel, hoe je het ook bent of keer. Hij zal naar mijn idee altijd wel beschadigen. Maar oké. Dus heb je nog een schedel thuis? Tsjechië is er naar eentje op zoek.
1: Nee, zoals
0: dit
1: niet in beton.
0: Precies. Oké, fantastisch. Scooter, hyper, hyper.
2: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something. Are you ready for the sound of Scooter? Hyper, hyper!

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper.

0: See them. Be good. Bye bye.
1: Scooter, hyper, hyper. Hey, nu is het tijd voor Sally's weetjes.
2: Sally's weetjes. Nou, kom maar op dan, hè.
1: Wist je dat Coca-Cola cocaïne heet bevat van 1885 tot 1903?
2: Toevallig wist ik dat wel, ja.
1: Ja, oké. We zijn toch het fout half uurtje bezig. Orgasmes. We kunnen het risico op hartziekten, beroertes, borstkanker en depressie verlagen. Dus ben je hartpatiënt?
2: Kijk.
1: Hè? Niet dat je een hartstilstand krijgt. Nee, het kan jou helpen. Even kijken hoor. Die is leuk. Brandtrappen, ruitenwissers en laserprinters. Die zijn allemaal uitgevonden door vrouwen. Ja.
2: Hè?
1: Ja. De stemmen van Mickey en Minnie Mouse. Dat was daadwerkelijk ook een echtpaar. Die waren ook echt getrouwd.
2: Oké.
1: Ja, en Albert Einstein heeft nog nooit, die zou het niet zeggen, maar nog nooit een auto kunnen besturen. Ja.
2: Okay.
1: Ja. Koala's. De vingerafdrukken van koala's zijn vrijwel niet te onderscheiden van de menselijke vingerafdrukken.
2: Oké.
1: Ja? Dus dan is maar, hè? En stekelvarkens die blijven drijven in water. En dan heb ik nog één dingetje. Ratten en paarden, die zie je nooit overgeven. Want dat kunnen ze niet.
2: Oh ja.
1: Ja. Oh, en koeien hebben ook gewoon daadwerkelijk beste vrienden. En als ze uit elkaar getrokken worden... hebben ze daadwerkelijk stress.
2: Daar geloof ik heel weinig van. Maar het zal wel.
1: Nou ja, precies. Dat.
2: Ja, het is gestreste koe.
1: Ja, ik weet het niet.
2: Ik krijg een paarse melk of zo.
1: Ja, niet
2: ik zou het echt niet, ik zou niet weten wat ik daar moet bedenken.
1: Nee, nou ja, het maakt ook verder niet uit. Ik bedoel, het idee is gewoon zaar. En het is gewoon grappig. Gewoon even een klein dingetje. En ondertussen is deze maandagavond natuurlijk alweer voorbij. Het laatste nummer gaan we instarten. En ik zeg bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het lachen. Bedankt voor de verzoekjes. En tot volgende week.
2: Joejoe.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Jon van Kam met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Katshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van de opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C... en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Info. Een midzomeravondconcert in Krimp aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimp aan de IJssel. Wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis. Het begint om 8:30.

Info. Een activiteit van Proef de Krimpen de Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 23 mei in het Pinksterweekend organiseert Proef de Krimpen de Waard een gezellige oogst- en streekmarkt bij het streekmuseum Krimpen de Waard in Krimpen aan de IJssel. Tijdens deze lente-editie presenteren tientallen voedselmakers uit de omgeving hun heerlijke streekproducten aan het publiek. Zo is er een grootse uitstalling van zuivelproducten, siropen, jam, honing, appelsap, vlees, boerderijijs enzovoort enzovoort. Maak kennis met de makers, kom proeven en beleven. De markt op zaterdag 23 mei is van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags bij het Streekmuseum Krimpen de Waard. U weet het adres, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: regio-info.
1: Een Franse avond in Stolwijk. Dag luisteraars, vrijdag 29 mei is er een Franse avond die wordt gehouden in het kwartier in Stolwijk. De muziek wordt verzorgd door Gerard Alderliesten en Friends. Begint om 20:30, de entreeprijs hiervoor bedraagt €22,50 per persoon. De kaarten kunt u reserveren via hetkwartierstolwijk.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info. Dit is Vlist.
1: Dag luisteraars, op 30 mei is er weer een gezellige, leuke en vooral ook leerzame dag vol boeren-natuurbelevenissen tijdens Dit is Vlist. En wel van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags op het adres Westvlisterdijk nummer 17 in Vlist. Met een bodemspeurtocht, een vogelspotavontuur, slootgeheimen en een rondje erf en land. Het gebeurt allemaal op 30 mei in Vlist.

0: Info. Echt niet vandaag.
1: Dag luisteraars. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni... organiseren de bibliotheek, de gemeente en de politie... alle drie in de Krimpenerwaard... verschillende activiteiten tijdens de actieweek Echt niet vandaag. In deze week worden de inwoners bewust gemaakt... van de gevaren van digitale criminaliteit. En ze worden geholpen weerbaarder en zekerder te worden op internet. Er zijn onder andere diverse activiteiten in de bibliotheek in de Krimpenerwaard. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni, Echt niet vandaag.

Roscoe. It ain't no country club either.

0: info.
1: De eiken processierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eiken processierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eiken processierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Het is bijna klaar. Zaterdag 30 mei aanstaande worden de nieuwe schansen van de Polstoclubvereniging Vlist officieel geopend. Ook dan worden de eerste wedstrijden gehouden. Binnenkort hoort u meer op RTV Krimpenerwaarts.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

0: info.
1: Een bericht uit Vlist. Dag luisteraars. Komende donderdag 21 mei is er weer een informatiepunt Digitale Overheid. Dat gebeurt in ons honk aan het Julianenplein 26 in Vlist. U bent van harte welkom van 10:00 tot 11:30. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Negendorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De Negendorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer en verder zijn er nog 3 fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluit om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Jurjen Boek.